Ik wil best doen hoor, zo'n narcistisch verhaaltje over Roem. Voor mij is het ook heel makkelijk. Ik heb maar 1 of 2 van die verhalen, omdat ik word nooit herkend. Tenminste, niet als wie ik ben. Ik heb wel heel vaak dat mensen op straat van... Hey, weet jij misschien wat er met alle andere panfluit-Indianen gebeurd is? Maar ik heb nooit... ik heb nooit dat... Ja, ik heb zo'n verhaal. Ja, ik heb zo'n verhaal. Ja, die noemen we. Ja, ik heb er een. Tenminste, is daar nog tijd voor? Oh ja, superveel. Nou, ik loop over straat en ik zie 2 meisjes op me afkomen. De een zegt, hey, mag ik met jou op de foto? Ik zeg, ja, dus, ja, als je daar echt gelukkig van wordt, moet je het zeker doen. Dat andere meisje dat erbij is, dat zegt tegen mij, hey, maar wie ben je dan, joh? Ik ken je helemaal niet. Wie ben je dan? Ik zeg, maakt helemaal niet uit, joh. Maakt helemaal niet uit. Zij kent me om een of andere vraagreden. Neem jij hem anders even, dan is het zo gedaan en dan zijn we er vanaf. Nou, zij maakt die foto, geeft dat ding terug aan de vriendin en ik wil weglopen. En dat meisje moet van zichzelf nog een keer zeggen, hey, maar joh, wie ben je dan, joh? Hey, ik ken je helemaal niet, joh. Wie ben je dan? Ik zeg, ja, en nou... Nou is het niet leuk meer. Dit heb ik echt super vaak. Niet dit, maar dit. Dat er een jong meisje de uiterste best doet om mij het gevoel te geven dat ze niet onder de indruk is van wie ik wel niet denk dat ik ben. Ja, want ik denk niks over mezelf. Helemaal niks. Dat zit allemaal in jouw koppie. En jij moet heel voorzichtig met mij zijn, want ik ben een heel gevaarlijk jongetje voor jou. Ja, ik zie aan hoe je beweegt en hoe je praat en hoe je je kleedt dat je denkt dat je mysterieus en interessant en snel verveeld overkomt. Maar al je kaarten liggen al lang op tafel. Ja, de daddy issues spuiten echt uit je oren. Ja, elke gast met een beetje slechte intenties ziet onmiddellijk, ik hoef dit meisje maar een beetje nepliefde te beloven. En ik sta meteen vooraan in de rij. Ja, en je hebt een soort stijltje ontwikkeld omdat je bladen leest en series kijkt. Maar echt klasse heb je natuurlijk helemaal niet. Want dat komt van binnenuit. En alles wat er bij jou van binnenuit komt is... Ik vind mezelf ook maar zo mooi als dat ik denk dat anderen mij vinden. En je weet, dit is na je 30ste onomkeerbaar. En daarom doe je nu al nerveus tegen mij. Nou, wij naar haar huis. En, ja, zo zijn ze toch. En nou, wij zitten op dat kamertje en ik zit zo half met mijn reet op het bureau. Dat is een dingetje, dat doe ik in het begin, heb ik daar nog energie voor. De boekhouder, noemen ze me wel eens. Nou, en ik zit zo half met mijn reet op het bureau. Zij zit schrijlings op mij. Schrijlings, snap je? Oh, sorry. Schrijlings. Snap je schrijlings? Ja, hè? Ik doe het dan 1/2 uur voor. Nou, schrijlings. En ik heb zo hier beet en ik pak haar beet. En ik duw zo met mijn duimen zo in haar lendenen, of hoe heet dat? Liesen, ja, ja. Zo, in Liesen. En toen keek ik, een heel lied. Hey. Hey, heel graag. En ik duw met die duimen zo zeg maar in haar lies, snap je? Waardoor haar bekken zeg maar zo kantelt, zeg maar om de as van de heupen, snap je? Waardoor die vagina eigenlijk, ja, een simroterende beweging naar achteren maakt. Dus die kut komt aan de achterkant, zo te zitten, snap je? Net als bij dieren. Dieren hebben een kut aan de achterkant, want die kunnen niet daten, moeten altijd verkracht worden. Nou, dus zo. De kut draait helemaal door naar achteren, niet helemaal naar achteren, tot 1,6 pi, gewoon zo, tak. En, snap je? En ik heb haar hier zo beet. Het is niet omdat ik zo goor ben, maar in dit standje, je trekt altijd de vagina een beetje open. Snap je? Ja. Nou. En, yeah. Niet omdat ik zo goor ben, maar omdat zij naar beneden gaat en jij houdt haar tegen. Snap je? Dus daarom trek je de vagina over. Ja, Jezus. Ja. Wat moet ik doen dan? Moet ik haar zo laten vallen? Zo bam. Zo, ja, wat doe je nou? Ja, maar je kut was wel dicht. Ja, daar is het er niks aan. Nou goed. Dus ik heb dus hier zo beet. En een beetje aan de zijkant. Niet helemaal bij dat slijm en zo. Maar gewoon een beetje... Ik vind dat helemaal niet goor zo. Maar ik gewoon... hangt ook van de fase van de cyclus af. Maar ook als het helemaal doorzichtig is, niet altijd even tof. Gewoon niet... Ja, nee, ik vind echt... Zit nou vrouwen vies naar mij te gaan. Het komt uit jou, niet uit mij. Ik zeg ook... Ik vind het niet heel goor of zo. Maar ik ben 36, weet je wel. Het wordt gewoon triest. Ik heb gewoon geen zin meer om 's nachts... om 4 uur met de kutsapschilfers op mijn tengels naar huis te moeten fietsen. Gewoon geen zin in. Weet je wel, ook als het koud is, kom je thuis, is het helemaal krakkelee. Ik wil het niet. Nou, dus die kut was helemaal open, waardoor die klit, die was echt helemaal, ja, hoe leg je dat nou? Die was helemaal, kom eens. Die klit, maar het is ook een dingetje hoor, dat die klit, waarom is die klit altijd anders weer? Spreek even 1 klit af met z'n allen, want die een heeft een soort delicaat speldenknopje en de ander heeft een soort kabouterpiemel. Dat maakt echt dat wij stoppen met nadenken. Dat is gewoon, zo een, die snap ik nooit, ik ga naar huis, snap je? Nou, goed. En mijn hand zat aan de achterkant, wat ik er even bij moet zeggen, want jullie kennen mij natuurlijk
als artiest en niet privé. En privé ben ik nogal een, ja, wat de Engelsen dan zouden noemen, een behoorlijke vinger in de reet kind of guy. En waarom, weet ik niet. Doet er ook niet toe. Lijkt me ook heel sterk dat als ik nu met een reden kom dat jullie allemaal... Ah, boeit niet, is een gegeven. Ik moet dat gewoon doen, anders voel ik niks in mijn holle adoptiehart. Nou, ik ga erin. Op een gegeven moment ga ik er weer uit. Want ja, je moet toch verder met je leven. En zij had de dag daarna een SO. En het is allemaal prima. Maar wat schertst mijn verbazing? Kak wel aan mijn hand. En was totaal geen reden om nu van... Terwijl ik moest gewoon zo aan mijn vader denken. Mijn vader... Die 12-jarige jongetje. Leuk hè, met je moeder naar cabaret. Dat is echt lachen, toch? Eindelijk iets gemeen. Nou, en... Nee, maar ik moest zo aan mijn vader denken. Want mijn vader was echt zo'n... Dat is echt zo'n middenstander, weet je wel. Die kwam dan... Die heeft een markt. Die heeft een kraampje op de markt. En dan kwam die thuis. Helemaal bezweet. Elke avond om 5:45 kwam die thuis. En dan om 5:55 ging ze onderaan de trap staan. En dan zei hij altijd van... Daan, kijk... En dan zei, ja, Daan, kijk, weet je wat het is? Kijk, zaad en kak maakt een sortiment papperige emulsie die je nimmer meer uit de lakens krijgt. Nimmer, hoe hard je ook boemt. Eten! En ik weet nog dat ik altijd dacht, heb ik dat wel goed verstaan, joh? Terwijl, net op het moment dat ik echt ging twijfelen, ging hij zo al onze borden in de lucht gooien tijdens het eten. En dan een elastiekje op zijn ogen zo. En dan ging hij op hele hoge stokjes zo al die borden zo draaien, net als in het circus, weet je wel. En dan ging hij allemaal, kijk, stront aan je lul, is ook maar zo. En dan ging mijn ma met een wortel in de reet op een eenwieler zo de hele tijd heen en weer over tafel. En dan ging mijn zus, die ging er zo naast staan. Zo van, ik vind dit makkelijke humor. Ik vind dit makkelijke humor. Ik kijk heel veel cabaret en heel veel stand-up comedy. Dus ik heb een ander soort mening gekregen. Ik ben net zo tof als dingen die ik tof vind. En dat zet ik op Facebook. Ik ga weg. En dan renden ze keihard tegen de deurpost. En ik weet nog dat ik toen altijd dacht, waar heeft mijn vader het over? Terwijl met die stront in mijn handen dacht ik ineens, nou... Daar had die ouwe wel een puntje hoor, hé. En ik zat er zo over na te denken en op een gegeven moment had ik gedraaid een soort kokkintje. En ineens was de vraag, hè, wat te zullen doen met het zojuist gevonden kokkintje. En ja, ik zie hier een oude dame vooraan kijken van... Wegschieten! Zo, mevrouw, mijn kleren lagen in het donker. Als het in mijn broek komt en ik ga zo weg en zo... Dan heb ik een soort Adidas-streep van kak op mijn been. Hè? Is dat wat u wil? Nee, hè? Nee. Ja, eigenlijk wel. Wauw. Nou, en... Hij is echt te gek, zeg. Ja. En, ik weet niet of dit is wat ik wil. Ik merk dat het jullie ook niet heel veel uitmaakt sinds ik uitgeluld ben waar het dan wel over gaat. Mix 24. Non-stop music.

0: 24.
1: And now, the moment you've all been waiting for.
2: Let's go!
0: The station with the
3: best
0: music. Best Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
4: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Ah, zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.

0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Mix 24, non-stop music.

0: Ik heb een artikeltje meegenomen, dames en heren, over het huwelijk. Het is een zeer beroemd tijdschrift. Het is een van de betere tijdschriften die er bestaat. Dat staat daar ook op. Hè? Het is echt een van de. Het is het beste wat er is waarschijnlijk. Je hoeft niet verder te zoeken. He? Ik heb het bij de slechte gekocht. Dat is het lot. He? En het verschijnt maandelijks. Het verschijnt maandelijks, dus je hoeft het niet elke week te kopen. He? Kan je wel doen natuurlijk, maar dan heb je gewoon vier dezelfde. En zo is de slechte rijk geworden. He? En hier staat een artikel, het is uit maart 1965. Wij waren het land aan het opbouwen, hè? Maart 1959. En er staat een artikeltje, ban de sleur uit uw huwelijk. Ban de sleur uit uw huwelijk. Hè? Van Jan en June Robbins. Jan en June Robbins. Hè? Ken ik nog van Luipaard op school. Wat de man kan doen om die sleur uit het huwelijk te bannen. He? Geef uw vrouw eenmaal per dag een zoen in haar hals. Ja. Ja, dat is wienerbloed, wienerbloed. Ja, dat schmeckt mir zo goed. He? Dat is het beste uit de vampierreeks. 1959, we waren het land aan het opbouwen. He? Wat de man kan doen. Ook al bent u allang getrouwd, zeg dan toch iets waarderends over haar kookkunst. Het was 1959, was überhaupt niks te eten in die tijd. He? Je kon je een hond koken en zo. He? Water, dat kon je koken. Oh, dan heb je het water weer lekker klaargemaakt. Mag ik nog wat? Au, heet. He? En... Vraag uw vrouw om raad in zakenproblemen en volg die raad ook wel eens op. Men nam risico's in die tijd. Hè? 1959, we waren het land aan het opbouwen. Koop eens een grammofoonplaatje met liedjes die u zich beiden graag herinnert. Zoals, wat de meisje weten moet, wanneer ze wil gaan trouwen, dat ze altijd al haar goed met persil schoon moet houden. Die tijd. En geef haar ook eens een zoen in het openbaar. Ze zal dan wel verlegen doen en mopperen, maar ze vindt het heerlijk. In het openbaar, dat kan iedereen het zien. Wat je toen in die tijd, dat waren van die twee persoon zakken. Die kon je er overheen trekken. En hè, was het toch een beetje privé. En wat de vrouw kan doen om de sleur eruit te halen. Wat de vrouw kan doen. Begin niet over uw eigen moeilijkheden voor hij gegeten heeft. Dan komt het er allemaal weer uit waarschijnlijk, hè? Is lekker fris. Lekker anders. Het is ook een soort sandwichpret, dat lijkt het ook. Hè? Zo'n pasta met van die onduidelijke brokjes erin. Het is gewoon iemand zo slim geweest om dat in een potje te shoppen. Hè? Dr. Alfred Heinz is dat geweest, zeg. Uit Oost-Duitsland. Hè? Zit nog helemaal in zijn eentje daar in het midden van het land met allemaal die potjes en zo. Scheisse, denkt hij bij zichzelf. Zo is ook de Olfariet babyvoeding ontstaan, volgens mij. Er was weer iemand zo slim om zijn tanden op elkaar te houden. Van... Hoef je het alleen nog maar in het gezicht van het kind te spugen, eigenlijk. Hè? Zo, mama braakt het voedsel wel op, hoor. Fladder, fladder. Hè? Ja, 1959, we waren het land aan het opbouwen. En als er werkelijk iets ergs gebeurd is, als u bijvoorbeeld zijn nieuwe overhemd hebt geschroeid, maak dan zijn lievelingskostje voor hem klaar. En flikker dan dat over dat overhemd in. Heeft hij het niet in de gaten, begint hij meteen te eten. Komt hij toch die schroeiplek weer tegen. Nee, geschroeid, gezien. Zet uw gezicht overdag een half uur in de crème.
1: dat moet. Ja, daar kunt u wel om lachen, maar. Hè? Dat was, toen was dat huisbrandolie, mevrouw. Dat is, hè? Kreeg je van die mooie kraaienpootjes, kreeg je daarvan. Hè? Zo'n perkamenten huid kreeg je daarvan. Net als de oude Egyptenaren. Hè? Kon je het op je buik schrijven. En gebruik nooit zijn scheerapparaat. Dat heeft iets met de grove korrel te maken, denk ik. Wat u beiden kunt doen. Schaf u een grote familiebijbel aan. Leef niet boven uw inkomen. Dan kan je beter een kleine familiebijbel aanschaffen, denk ik. Kringen zijn ontzettend duur. En dan komt daar, dames en heren, in die mariage, in die huwelijk, hè, komt daar dat moment van die scheiding. Hè? Die scheiding waar we toch allemaal weer naar uitkijken.
2: Van de hitlijst, direct in de mix. De hits van nu in een jasje dat je nergens anders hoort. Mix 24. 3, 2, 1.

Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: En even voor de duidelijkheid, ik heb zelf persoonlijk absoluut geen negatieve associaties bij de LHBTQ-beweging. Absoluut niet. Hè? Dat wil ik even heel, heel duidelijk zeggen. Ik bedoel, de L, hè, daar heb ik sowieso niks op tegen. Nee, de L staat voor lesbiennes. Ja, ik val zelf ook op vrouwen. Ik ben in wezen supporter van dezelfde club. Hey, ik weet niet of de lesbische vrouwen in de zaal zitten. Ik beschouw jullie als mijn zusters. Van harte welkom. LH, het LHBTQAP+. De H staat voor homoseksuele mannen. Hey, jongens, ik beschouw jullie als mijn broeders. Ik word altijd woest als ik me realiseer dat ik in een land leef waar homoseksuele mannen nog steeds niet overal veilig hand in hand kunnen lopen met hun geliefde. Dat maakt mij razend. Dat vind ik zo gemeen en zo erg en oneerlijk. Weet je, als ik me dat voorstel, hoe... Hè, en tuurlijk heb ik me ook wel eens voorgesteld. Hè, stel dat ik zou moeten kiezen. Hè, ik mag niet meer met mijn vrouw hand in hand over straat lopen. Maar dan zijn er wel in parken hetero ontmoetingsplekken waar ik gepijpt kan worden door anonieme vrouwen. Yeah! Maar goed, LLH. B, hè, de B staat voor biseksueel. Heb ik ook niks op tegen. Beetje gulzig dan wel, maar niks op tegen. LHB, de T. Hè, de T staat voor transgender. Daar heb ik zelf ook vrij veel affiniteit mee. Ik ben zelf uit het jaar 1966. Ik heb nog mijn militaire dienstplicht moeten vervullen. In dienst hebben ze een man van mij gemaakt. Ik ben van origine een meisje. LHBTQ. De Q vind ik ook een schitterende groep mensen. De Q, dat zijn de queers. Dat zijn mensen die zien seksen en gender veel meer als iets fluïde. Die denken veel meer non-binair. Dat zijn mensen die geloven niet zo in de polariteit, de man-vrouw. Dat zijn mensen die willen niet in een hokje gestopt worden. Daarom hebben wij die in het hokje Q hebben wij die gestopt. De P. Weet jij, mag ik vragen hoe jij heet?
1: Denise.
0: Heb jij in dat alfabet heb jij een bepaalde categorie waar jij je seksueel toe aangetrokken voelt? Doe maar rustig, het is avond van het programma. Je kan gewoon... Mannen, meervoud, zo. Heel dapper dat je er gewoon eerlijk vraagt. Want ik heb dat soort filmpjes wel eens gezien. Die van die mega gangbang... all you can eat parties. Helemaal goed, ik heb daar geen oordeel over. Weet jij waar de...
2: Heb jij nu een relatie wel?
0: Oh, dat is jouw vriend of man? Man. Oh, hi, hallo. Hi. Heel tof ook, dat jij, hoe jij ermee omgaat. Vind ik heel, bewonderenswaardig. Misschien kik je erop, dat kan ook. Maar dat wil ik eigenlijk vragen. Weet jij in het alfabet waar de P voor staat in het alfabet? Denise. De P. Huh? Nee? De P staat voor... dat is trouwens wel superleuk ook. Dit is jouw man.
3: Ja.
0: Want P staat voor panseksueel. En als dit... Je zit me niet voor gek te houden, toch? Als dit echt jouw man is, dan ben jij heel overduidelijk panseksueel. panseksuelen, dat zijn mensen die vallen niet op uiterlijk. Het goede kom, man. Die valt op karakter. Dat is wel mooi, man. Ja. In Amsterdam heb je al, ik weet niet hoe het in Rotterdam misschien ook wel, maar in Amsterdam heb je al een speciale striptent voor panseksuelen. Daar kun je heen gaan en dan moet je betalen en dan staat er iemand op het podium die tergend langzaam steeds meer van zijn karakter blootgeeft. LHBTQAP. Oh, de A ben ik vergeten. Wie weet waar de A voor staat? Aseksueel, heel goed. Aseksuelen heb je ook. Aseksuelen, dat zijn mensen die zijn niet geïnteresseerd in seks. dan hou je een hoop tijd over. Hè? Hij verstaat. Ik heb wel eens het denken van, als ik toch alle tijd die ik tot nu toe in mijn leven heb gespendeerd aan seks, direct en indirect. Fantaseren, masturberen, de seks zelf, hè, vrouwen versieren, hè, indruk proberen te maken. Als ik al die tijd had gespendeerd aan cursussen volgen, studies volgen, boeken lezen, documenten doorbladeren. Ja, dan was ik nu ook minister-president van Nederland geweest.
1: Mix 24. Non-stop music.

0: Listen, we are switching to maximum speed. We will overdrive on all levels with the power of fat sounds and deep drums.
1: Mix 24, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek, Mix 24.
2: Nu het nieuws over het klimaat. Het
3: is niet meer weg. Klimaat. Dat is lastig hoor.
4: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
5: En de overheid, die moet ook meer doen.
4: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen.

0: Anders eten.
1: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Ook voor onze kinderen.
3: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

Everyone's trying to get out of the rain.

0: Nou moet ik ook zeggen, ik rij vaak te snel. Ik bedoel, onder de 300 doe ik er niet voor. Ja, ja, want bij 200 slaat hij af. Iets met de bougies. Iets. Ik ga het niet vinden. Nou ja, dan komt er heel, veel politie achter die rij. Politie, weet je wel. Dan moet je stoppen. Nou, dan stop je en dan ben je ook niet eerlijk. Want je bent heel aardig tegen die agent. Die agent komt naar je auto toe lopen. Jij doet nog heel snel de gordel omslijmen. Nou, en dan ben je heel aardig tegen... Dan zeg je tegen die agent, agent, reken snel. Potverdorie. Nee, u heeft gelijk, dat mag ik niet doen. Nee, ik moet gestraft worden. Voor je bed, stoute bed. Nooit meer doen. 400 gulden, potverdikkie. Maar zo denk je niet. Van zodra die agent wegloopt, denk je, vuile Gaddafi. Vuile kipnukken met een pen op. En dan ben je al pissig, dan ben je al boos. En dan zit je vriendin, die zit naast je. En die zegt, ga, sneu geld.
1: Sneu geld. Dat komt er net bij.
0: Dat is hartstikke mooi, ja. Dankjewel. Dat had ik net even nodig. Dankjewel. Ja, sneugeld. Daag, staafmixer. Oh. Vanmiddag, trouwens, het is allemaal nog inleidingen. Het is allemaal nog gratis dit. Ik ga zo beginnen. Ik was hier vanmiddag ook bij de Albert Heijn. Om de hoek. En er stond een hele oude man achter me. Ook een voorbeeld over eerlijk zijn. Zo'n oude man achter me. En die had één blikje. Ik had een hele kar vol. TV-jongen zijn. En ik ga trakteren, dacht ik. Gezellig. Maar die jongen, die oude man. Die hele oude man hoor. Echt, 107, 108 zeker. Ja. Dan kun je zien aan zijn rimpels en als je hem doorzaagt aan de ringen. Nou, wat is dat nou voor opmerking? Eén blikje. Die man tikt me op de schouder en die zegt... Ach meneer, ik heb maar één blikje. Mag ik wel even voor? Nou zeg je. Natuurlijk. Even één blikje, ga doe maar even. Maar dat denk je niet. Je denkt, nee, lelijke oude mummie. Achteraan. Kijk, hier moet je staan, Tutankhamon. Hier, zo. En weet je wat je doet? Telkens als er iemand achter jou komt staan, ga jij daar weer achter staan. Dan komt hij nooit aan de beurt. Oh, ik heb een dak in mijn oog. En ook zo was ik ook. Ik ga alles vertellen. Zo was ik ook bij de bakker. Vanmiddag bij de bakker. Om 2 uur 's middags was ik bij de bakker, ja. Even, luister, 2 uur en ik doe die bakkerdeur open. Ik zeg, dag bakker. Ik mag bakken zeggen, ik ken hem. En dan is 2 uur, dan vraag ik aan die bakker, bakker, mag ik een halfje bruin? Ach, meneer Visser, ik heb nog wel een halfje wit. Dan zeg je heel vaak, doe dat halfje wit maar. Maar dat denk je niet. Je denkt, bakker, kijk nou eens achter je. Een oven. Meel. Jongen, kijk nou toch in die vitrine van je. Wat is dit voor Sovjetwinkel, hè? Ja, moet ik dan naar buiten lopen en hopen dat de Canadezen weer brood gaan gooien? Zo erg. En daarnaast zit de slager. Die is tot 6 uur open, kom ik om 5:50 die slagerij binnen. 5:50, doe ik deur open, staat die slager in daar. 5:50. En die zegt altijd, ach meneer Visser, hebben we zonde, we hebben de winkel net schoon. Dan loop ik even naar buiten, door de hondenpoep. En weer naar binnen. Zo. 2 tataar, zei ik wijf. Maar ze pakt mij altijd terug. Dan kom ik de volgende dag kom ik daar weer, dan wil ik 3 ons gehakt. Dan zegt zij, mag niets meer zijn? Dan zeg ik ja, flikker ze 8 kilo erop. Dan ben je thuis ook een bal in de soep. Ewa. Maar je was wel eerlijk, dat wou ik dan maar mee zeggen. Je was wel eerlijk. Nog één klein dingetje, ik had verkering in februari. En ik ging met een meisje skiën. En zij zit naast me in de auto en we gaan rijden naar Zwitserland, Saas-Veen, prachtig skigebied. En ik daar naartoe en zij zit naast me, we rijden Zwitserland in. Opeens zegt zij tegen mij, met kaart op de knieën, oh Bert, verdorie. Bert, die afslag daarnet, die hadden we moeten hebben.
2: Nou zeg je. Liefje, dat geeft niks. Ik bedoel, ik hou van je. Wat zullen we stressen? We rijden gewoon een stukje door.
0: Dan kiegen we, wat? Dat denk jij niet. Dat denk jij niet. Je denkt, wat ben jij nou voor dyslectisch mokkel? Wat ben jij nou toch voor dyslectisch? Draai die kaart om, we zitten zo wat in Polen, trut.
2: Ben je eindelijk in dat Zwitserse dorpje, moet je skipas kopen, skipas moet in zo'n gleuf. Nou, dan kom je dan kracht van Mach 5 weer terug, weet je wel.
0: Huurde skis, loop je met die gehuurde skis weg. Hoor je vriendin achter je. Goh, maar zijn die dingen zwaar? Moet je haar tillen? Ja. En zijn met twee van die stokjes. En van die tackle boots aan, weet je wel? Nou. Ik doe mijn skis onder. Karfskiekjes, klak, klak. En die ski weg. Hoor ik mijn vriendin? Hoor ik mijn vriendin achter me. Mijn vriendin achter me. Mijn vriendin. Bam!

Klootzak! Zwarte piste lul! Wat zeg je? Liefje, laat me glijden, ik hou van je en ik vang je wel op. Maar niet, laat me glijden, ik spring wel opzij. Hup, die gletsjer in de weg. Ja, niks. Jongen, maar ik doe het ook niet. Ik doe het ook niet. Ik lul me mee. Ik heb net zo, ik heb een hele grote bek. Maar net als jullie, ik lul op. Maar net, waarom was ik een rode? Ik was een rode, omdat kennissen van mij, daarna gaan we echt beginnen, hebben een tweeling gekregen. Ik heb hekel aan kinderen kijken, maar ik denk, nou ben nou toch een rode, ik ga een tweeling bekijken. Nou, ik bel aan, goddank was één van de twee niet thuis, dat scheelt. En toen mocht ik, kind ook even vastpakken. En altijd als je een kind vastpakt, dan zegt de moeder altijd, je moet het hoofdje wel goed vasthouden. Alsof dat eraf flikkert. En, nou ja. Dus ik had het kindje vast, ik had een heel mooi pak aan, anthracite kostuum, Max zo strak weer, zo strak. Gooi het kind over mijn schouder, hoor ik... Glop, tot in mijn bilnaad. Eén streep Nutritia met brokjes wortel. En die moeder grijpt niet, weet je wat die moeder doet? Wat zo'n moeder doet? Oh, wat doet die nou bij oom Bert? Wat doet de kleine man nou bij de oom Bert? Wat doet hij nou? Hij legt uit hoe ik op internet kom. Nou goed.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg. Gooi hem niet weg. Maar lever hem in

0: In een dorpje vlakbij Almelo, ik zal de naam van het dorpje niet noemen. In een dorpje vlakbij Almelo liep een paar weken geleden voor het eerst in de geschiedenis van het dorpje een heuse neger over straat. Onmiddellijk werd er vanuit het dorpje naar het politiebureau in Almelo gebeld. Ja, hallo. Ik wil maar even zingen. De luppie is ons wat. Pardon, de luppie is ons wat. Ja, ja, er loopt bij u een zwarte man over straat. Ja. Ja, dat dutte. Ja, nou en. Ja, nou en, nou en. Ik denk, ik bel maar even. Nou, jammer, het luistert altijd de politieberichten af. Dus hij kreeg ook lucht van dit bericht. Dus hij jakkerde als een gek naar het dorpje bij Almelo om zich te gaan ergeren aan die neger. Jammer kwam in het dorpje aan en zag die neger inderdaad op straat lopen. Jammer sprong uit zijn auto. Hij rende op die man af en hij ging me toch te keer. Buitenlanders dit en buitenlanders dat. Dus die neger zei, hey man, jij discrimineert mij. Oh ja, zei Jammer. Oh ja. En waarom zou ik jou niet discrimineren en een ander wel? En hij ging maar door. En weet je wat het is met jullie buitenlanders, zeiden? Jullie buitenlanders komen allemaal uit landen waar 90% van de bevolking uit een minderheid bestaat. Ja? Dus die zijn allemaal te lui om te werken. Ja, allemaal. En al die lui die te lui zijn om te werken, komen allemaal hier naartoe om onze banen in te pikken. Al die lui die te lui zijn om te werken. En als ze dan een keer hier zijn, hè, dan vragen ze snel asiel aan. En als ze dan als asielzoekers zijn uitgeprostitueerd, ja, dan springen ze snel op een vliegtuig met ons geld. En dat geld brengen ze allemaal naar de derde wereld. Allemaal. Terwijl onderzoek heeft uitgewezen dat in de derde wereld 95% van het inkomen aan voedsel wordt besteed. En maar proppen, en maar proppen. En dan hebben zij nog niet genoeg. Nee, dan komen ze weer terug naar Nederland. En dan zitten ze onderhand zo vol dat ze in een of andere kerk 48 dagen lang geen hap meer door de keel kunnen krijgen. En dat ging zo maar door en dat ging zo maar door. Dus die Surinamer, hij was een Surinamer waar Jammer zo tegen de keer ging. De Surinamer zei, hey man. Hey man, weet jij wel. Weet jij wel. Sorry hoor, een accent is nooit mijn sterke kant geweest. Neemt u mij niet op. Weet jij wel tegen wie je praat, man? Je praat tegen Stanley uit Paramaribo. Oh ja, zei Jammer, so what? Ja, ze Stanley Big, so what? En toen werd Jammer zo verschrikkelijk giftig dat hij Stanley een gebroken neusbotje bezorgde. Stanley had zo'n botje door zijn neus en dat heeft Jammer zo...
1: Een goeie

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
4: Mix 24.

Le reste ouvert. Hij is er ook nog, zie ik. Ja, je bent ook niet bang, hè? Nee, dat hoeft ook niet. Je hoeft voor mij niet bang te zijn. Dat hoeft nergens voor. Ik ben misschien wel een beetje een ruwe pit. Dat weet ik zelf ook wel. Maar ik heb een klein hartje, hoor. Ik heb een klein hartje. Als ik zo eens rondkijk in de wereld, dan kan ik wel janken, weet je dat? Overal is er oorlog, milieuverontreiniging, honger. En ik zeg altijd, honger, dat is het ergste wat er is. Dat zeg ik altijd. Mensen tegen mij zeggen van, hé, zeg eens iets. Dan zeg ik, honger, dat is het ergste wat er is. Dat is erg, hoor, honger. Maar ja, wat moet ik doen, hè, in mijn eentje? Wat moet ik doen? Een kistje bier naar Afrika sturen. Ja, dat is toch al lang niet meer te zuipen. En je kunt wel lid worden van een of andere organisatie, maar ja, jongen, dat blijft toch allemaal in die strijkbout plakken. Het is erg honger, het is erg. Honger de bongen. Ja. Ja, ik heb zelf ook wel eens honger. Of ja, honger meer zo trek, weet je niet? Ja, echt lekkere trek, dat je echt zin hebt in iets hartigs zo, hè. Stukje kaas, worstenbroodje, pindaatje. Ja, dat is erg honger. Ja. Ja, weet je wat het is? Weet je wat nou eigenlijk het hele eieren eten is? Ja. Ze moeten alleen de gooi helpen. Alleen de gooi. En die rijken, en die rijden zichzelf wel. En dan staan ze dan op Schiphol, hè, helemaal uit Somalië. Ja, ik heb geen geld om met vluchten naar Somalië te gaan. En wat moet ik toch doen? Ik heb daar toch niks te zoeken? Ik heb het hier toch netjes voor elkaar? Hè? Vriendenkring opgebouwd en alles? Hè? Maar daar wordt niet over geluld liggen ook hier in Den Haag. En de eerste, de beste Somaliër die een aardig sprintje kan trekken, die krijgt meteen een medaille. Ja, ik heb 10 jaar op de emballage gewerkt. Hè? 10 jaar. Ik heb nog nooit een medaille gehad, nog nooit. Ik heb het eens uitgerekend. In die 10 jaar heb ik meer dan 25.000 kilometer gelopen. Dat is iets anders dan 100 meter. Ja, en ik discrimineer niet, hè. Ja, even duidelijk is, ik ben geen discriminant of zo, hè. Ik discrimineer niet. Ik constateer alleen feiten. Hey, vroeger was er nooit iets aan de hand met milieu, nooit. Nou heb je al die buitenlanders, dan zit er ineens een gat in de ozonlaag. Rara, hoe zou dat toch komen? Hè? Nee, dat mag dan niet gezegd worden, dan ben je aan het discrimineren. Nou, ik discrimineer helemaal niet. Voor mij zijn alle buitenlanders hetzelfde, echt waar. Ik vind integratie, dat vind ik het mooiste wat er is, dat vind ik schitterend, integratie. Alleen zeg ik, dat doen ze maar mooi in hun eigen land. Maar ik discrimineer niet. Tuurlijk. Ik zou wel schrikken als mijn dochtertje met mijn neger thuis zou komen. Want ja, ik heb helemaal geen dochtertje, dus ja, dat is schrikken. Dat is schrikken, ja. Had ik jullie mooi te pakken of niet dan? Die typische Eindhovense was dat, hè? Godverdomme, mijn kunnen lachen of niet dan? Noemde mij niet voor niks de Fransje van Duschoten van de emballage. Zal niet voor niks zijn geweest, hè? Ja. Een schitterende tijd gehad, jongen, op de emballage. Dat was de mooiste tijd van mijn leven, op de emballage, schitterend. Dat was een schitterende tijd. Ja. Ja. Ah, schitterend. Dat was gewoon schitterend. Dat was schitterend. Dat was een schitterende tijd. Ja, dat was schitterend. Dat was schitterend. Ah, een schitterende tijd. Schitterend. Tot dat kutmenneke kwam. Met zijn HAVO-diploma. Menneke was nog geen 20 jaar. Die ging mij vertellen hoe ik moest stapelen. Misschien kun je dat beter zo doen. Echt niet. Ik heb hem godverdomme zo hard tegen zijn kop aangeslagen, maar ze moesten mijn spaatje van de muur afkrabben.
Dat ik nou nog een komo verrekte homo. Ze namen het nogal hoog op. Zwarte bladzijde in de geschiedenis van het bedrijf. Volstrekt intolerabel. Hebben ze mij zo van de een op de andere dag hebben ze mij buiten gezet. Ik kon geen bedankje af. Ah, en nou zit ik hier. Thuis. Een beetje uit mijn neus te vreten. Ook mooi. Een beetje naar de vrouwtjes kijken. Hè? De vrouwtjes. Ja. Komen ze altijd voorbij, hè? Komen ze altijd voorbij. Gaan ze boodschappen doen. Ja, het zal wel zijn. Uitlonken, dat zeg ik. Uitlonken. Hebben ze allemaal van die jurkjes aan, van die korte armen. Komen ze voorbij. Ja. Zal ik eens maar zeggen? Onder die kleren zijn die allemaal naakt. Ja, je hebt er wel eens dagen bij, die komen ze nog een keer voorbij. Hè? Zeker iets vergeten voor de boodschappen. En niet dat je yoghurt. Niet dat je yoghurt in mijn broek gaat verdomme. Ik ga er wel eens eentje achterna. Volgen. Dan weet ik waar ze woont. En soms, hè, als het heel rustig is op straat en ze doet de deur open, dan spring ik naar binnen en dan val ik ze vast. En dat ze geen kant meer op kunnen. En dan vinden ze fijn, dan gaan ze stribbelen. Ja, dan vinden ze fijn, joh. Oh, nee, niet doen, meneer. Niet doen, meneer. Huh? Ja. Als ze nee zeggen, dan bedoelen ze ook nee. Ja, het zal wel zijn, maar als ik ja zeg, dan bedoel ik ook ja. En dan neem ik ze mee naar de badkamer. Dan laat ik dat bad vol lopen. Lekker ruiken erin. En dan val ik ze zo bij dat kupje. En dan duik ik ze zo onder water, hè. Dan vinden ze fijn, dan gaan ze stribbelen. Dan vinden ze fijn, dat is het boluurtje, hè. Dat is het boluurtje, ja. Dan vinden ze fijn, dan gaan ze spartelen met die blote armpjes. En dan haal ik ze eruit en doe ik... Wow! Die typische Eindhovense humor is dat dan, hè. Eindhovense humor, die is subtiel, hè. Eindhovense humor, die ligt niet op straat, die ligt op de stoep. Dat is net even anders zo, hè. Net als die reclame van Gazelle fietsen. Ik weet niet of die kent van mij. Ik ga fietsen. Ga je fietsen? Ik ga fietsen, ja. Ga je zelf fietsen? Ik ga zelf fietsen. Ga zelf fietsen. Ja, schitterend. Dat vind ik nog mooi. Schitterend. Ja, en op een gegeven moment dan hou ze op met spartelen. En dan is het meestal ook wel mooi geweest. En dan haal ik ze uit dat water. Dan leg ik ze op bed. Dan trek ik al die kleren uit. En wat denkt u? Helemaal naakt onder de kleren.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

Russia'daki Miracle Sanders Hall.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
2: Mix 24.

0: als ze overal weer moeten doen.
1: Goedenavond, dames en heren. De politie van Almelo vraagt uw aandacht voor het volgende. Op 3 december jongsleden werd in Almelo het lichaam aangetroffen van een onbekende man. De politie wil graag antwoord op de volgende vraag. Wie heeft deze man voor het laatst gezien? Hij moet een vrij eenzame man geweest zijn. Hij heeft 8 maanden doorgelegen voor hij werd gevonden. Hij lag in de winkelcentrum van Almelo. We hebben de eerste reactie binnen. Mevrouw, heeft u een idee? Mag ik nog even overleggen met de familie? Mijn man heeft een idee.
2: Fijn. Hallo.
1: Ja?
2: Ik heb hem niet vermoord.
1: Ja, maar hij is ook niet vermoord.
2: Huh?
1: Nee, hij is niet vermoord.
2: Ook niet op 10 april om 3 uur 's middags?
1: Nee.
2: Ah, dat moet.
1: Nou, niet dat ik weet.
2: Nou, dan wens ik de volgende kandidaat meer succes.
1: Verder worden er meerdere tieners gezocht in verband met een brandstichting. Onder de jeugd van Almelo bevinden zich veel pyromanen. Vermoed wordt dat ze elkaar aansteken. De brandweer van Almelo wil de jeugd in dit verband nog eens graag wijzen op de 3 O's. Oh. Tot zover opsporing verzocht. Verder ben ik zelf nog op zoek naar een vrouw van zo rond de 40. Houd van de natuur, kinderen en strafblad, geen bezwaar. Een goeie

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf in leven.

komen ook nog enkele buien tot ontwikkeling. Donderdag is het een aantal dagen droog en zonnig. Donderdag stijgt het kwik naar 19 tot 22 graden. De dagen daarna kan het landinwaarts zelfs zomers warm worden met een maximum van rond de 25 graden. Tot zover het weer.

Maar er kwam ook toen, daar zat nog een arbeider binnen, zeg. Een joekel van een arbeider, nog van voor de oorlog, denk ik. Die gozer had geen corduroy pak aan, nee, nog een Manchester pak. Van voor de oorlog, jongen. Met twee van die leren stukken, weet je wel. En zo'n platte pet op, sigaar in zijn harsjes. En die gozer, die kwam echt zo binnen, zo. Dat ik even dacht, arbeiders ontwaakt, maar niet allemaal tegelijk. Weet je wel. Het was een joekel van een arbeider, echt, hè. Maar ik dacht, nou ga ik die arbeider eens lekker zitten observeren. Kijken wat zo'n man van voor de oorlog nog vindt van onze samenleving. Weinig kans. Die gozer komt regelrecht op mij af, zeg. En die zegt tegen mij. Zeg, is een zoen aan zo'n vriend?

Ga even liggen hier in het midden op. Kinderachtig, zegt Den Haag. Die man heeft toevallig een hazellip. En dan ha ha ha ha. Kinderachtig, zeg. Had die man haar nog een goede mop verteld of zo, maar die zegt alleen maar, is die stoel naast jou vrij? Wat hebben we een lol, zeg. Zwaar onder de maat, Den Haag. Ik kan me voorstellen dat er mensen hier tussen zijn die helemaal niet lachen en die zeggen van, terecht, voor mij hoeft dat niet zo'n hazellip. Ja. Nou is het wel een functioneel verhaal over een hazellip, dat moet ik toegeven. Maar toch, ja, is het misschien wel leuk om erover te stemmen. Zullen we dat doen? Ik kan hem namelijk met een hazellip spelen of zonder een hazellip. Met een hazellip is wat leuker, maar het kan ook zonder. Hè? Goed, dus aan jullie de eer. Ik breng eerst in stemming wie voor met een hazellip is, goed? Dus wie daarvoor is, die roept maar wat, joh of hoi of oké, ja? Nee, niks ervan. Ik breng het officieel in stemming. Wie is voor met een hazellip? Hey. Nee. Dan kan je nog beter een hazellip hebben dan haar. Wie is er tegen met een hazellip? Ja. Je klinkt anders normaal, hoor. Maar je bent in je eentje, sorry. Nou, Nederland heeft het ook gezien. Het was een eerlijke stemming. De meerderheid is voor, dus ik speel hem met een hazellip. Goed. Maar niet achteraf gaan leggen zeiken, hè? Ik heb geen zin om volgende week met 7 woedende hazellippen bij Sonja Baken te zitten. Dus ik doe die hazellip en geen gezeik, hè? Dus die gozer komt binnen en die komt op mij af en die zegt tegen mij... Daar is je toe, mijn man. Ah, lach maar, jullie zijn normaal, hè? Die gozer zegt tegen mij, is je toe, mijn man. Dus ik zeg, ik zou dus al de derde keer, joh, gaan zitten. En die gozer gaat zitten en die zegt tegen mij, hoe heet je? En ik zei, Harry. Want om nou direct te gaan liegen tegen iemand met een hazellip, dat vind ik zwaar onder de maat. Dus ik zei, Harry. Ik zeg tegen hem, hoe heet jij? En hij zegt, ik heet Willem. Ik zeg, nou leuk, Willem. Hij zegt tegen mij, tegen Harry, wil je wat van me gebruiken? Zeg het maar, een bakje pleur, een kanootje of zo. Ik zeg, nou ga je maar een kano. Ik zeg, het gaat hard met die kleren dingen hier zo. Dus die Willem die zegt, Nick, 2 bakjes pleur en 2 kano's. En vlug een beetje skinheads krijgen. Dus wij krijgen die kano's en die koor. En ik zeg tegen die Willem, ik zeg, wat doe jij nou? En hij zegt, het liefst zo weinig mogelijk. Ik zeg, oh, je bent uitkeringsgerechtigde. Dan weet ik niet, ik loop in de steun. Ik zeg, nou, dat is geen vetpot, hè, Willem? Geen vetpot, die steun. Het man afhand van mij, Harry. Ik heb er een eigen bedrijfje bij. Zwacht, eigen bedrijf, zwacht. Heb je er wat op tegen, Harry? Zwacht. Ik zeg, wel, nee, jongen. Ik zeg, wat voor bedrijfje? En dan zal ik je dus uitleggen, Harry, wat voor bedrijfje ik heb. Ik ben 3 jaar geleden begonnen. Toen heb ik een bakfiets gejat. Je moet ergens beginnen. En met die bakfiets rij ik langs de mensen en haal ik alle kanker, zou je. Dus ik zal maar zeggen, alle ijskwastjes, alle stofzuigers. En alle van die, hoe heette die ook alweer, Dick? En oma Dick die zei, sapcentrifuges.

你En dan maak ik van drie arme ijskastjes weer een nieuwe ijskast. Of van drie arme stofzuigertjes een nieuwe stofzuiger. Of van drie stand... Het lijkt me geinig beroep, technisch beroep. Moet je goed je kop bijhouden. Ja, dat klopt, jongen. Ik heb laatst eens een keer een stofzuigermotortje in een ijskast gezet. Toen heb ik de stekker erin gedaan, kreeg de deur niet meer open. Hè? Je moet dan blijven denken. Ik zeg, god. Ik zeg, een leuk bedrijf voor Willem. Ik zeg, geinig verhaal. Hij zegt, dat is nog niet afgelopen. Ik zeg, oh. En dan laat was ik namelijk mijn hele bedrijf 2 dagen kwijt. Ik zeg, ik ken nooit een bedrijf 2 dagen kwijt zijn. Echt waar. Ik zeg, dan zal ik je uitleggen. Hè. Ik reed op een mooie dag rijk met die bankfiets. Rijk langs de Van der Vennelaan, zo hier in Haag. Hè. En ik zie ineens in de verte een agent staan. Met zo'n bek van die bankfiets ga ik eens even lekker aanhouden. Weet je wat? En ik was net lekker aan het zingen. Zo, ik ben zo blij dat mijn neus van voren zit en niet opzij. Beetje stangen, weet je wel. Hè. En ik denk, daar heb je hem, zeg. Dus ik controleer razendsnel die bankfiets, jongen. En alles klopte, Harry. Alles. Ik zeg, ja, echt waar? Ja, ik had een wit achterlap op. Weet je wel? En die witte, van die reflectoren door mijn trappas en van die kerstboomverlichting door mijn wielen. Afijn, alles wat je tegenwoordig nodig hebt om überhaupt nog te kennen fietsen. Hè? Dus ik zat goed. Ik zei, ja, daar zat je goed. Hè? Dus ik kom bij die agent dan. Ik denk, ken maar geen flikken gebeuren. Ik zei, nee. Dus ik pijp hoog in. Ik zei, wat zei je dan? Ik zeg tegen die gozer, morgen kloot van jou. Ik zeg, wat zei die gozer? Die gozer zei niks. Die begon als een gek te controleren, jongen. Hij om die bakfiets heen loopt, maar alles klopt, jongen. Dus hij had zo'n rondje gemaakt. Voor de zekerheid begon hij aan het tweede rondje. Ik zeg, nou, dat kan een goede tijd worden, jongen. Was ook zo'n jong agentje, weet je, zo'n mager agentje. Het is goed dat hij oren had, anders had hij pet hier. En ik denk, een beetje stangen, die gozer. Dus ik zeg, weet je moeder wel dat je met de politie zit, jongen? Ik zeg, en toen? Toen zegt die kloot Vio opeens, zegt tegen mij. Die zegt tegen mij, heb je een... Dus ik zeg, logisch natuurlijk, hè. Ik zeg, wat zei die gozer? Die gozer zegt tegen mij, heb je een... Ik zeg, nou, sorry Willem, ik kan het echt niet verstaan. Het spijt me. En Willem zegt, je neemt het toch niet in de maling, hè? Anders zal ik je een cursus hazenlip lezen geven. Ik versta gewoon niet. Een behulling om de venten. Een tentenhulling. Oh, een ventvergunning. Ik zeg, heb je die nodig dan? Ja, anders vraagt die kloot van jou er niet om. Ik zeg, had je er een? Nee. En toen nam hij alles in beslag. Hè. Als ik alles krijg, mijn bakfiets stopt er. Ik zeg, en toen? Nou, ik de volgende dag naar het stadhuis een ventvergunning ophalen. Hè. Dus ik stond de volgende dag in de rij. Rij 12, weet je wel, een loket van Vlindingen. Ik sta er in de rij, tussen allemaal klootzakken. En het duurde lang, jongen, het duurde lang. Dus ik zeg tegen mezelf, Willem, wat? Het gaat om een zinning, belangrijk. Dus niet als je aan de beurt bent meteen schelden of slaan. Wat? Ik zeg, wat gebeurde er dan? Ik was aan de beurt, Harry, en ik zeg, heel relaxed. Heel relaxed. En dan op met die vergunning. Niet van vragen. Alleen maar op met die vergunning. Ik zeg, je kreeg hem zeker meteen. Nee. Nee. Weet je wat die vent tegen mij zegt? Ik zeg, ik heb geen flauw idee. Die zegt tegen mij, om een vergunning te krijgen, moet u een gebrek hebben. Wat is uw gebrek? Ik zeg, wat zei jij toen, Willem? Hij zegt, ik net helemaal niet gehoord. Nou, het jammer weet ik wel, want jij bent doof. Zeg, en toen, nou, die gozer schrijft op, 1 hazenlip. Punt. Zeg, en toen zegt die gozer tegen mij, wat heb je nog meer?
Ik zeg, vuile sadist, ik vind het wel welletjes zo, zeg. Ik zeg, doe het echt niet, Rota. Dan krijgt u geen vinding. Ik zeg, hoe kan dat dan? Je kreeg alleen maar een vinding als je een zwak hart had of een open rug. Ik zeg tegen die vent, leg men dan eens uit hoe je een volgeladen bakfiets tegen een brug omhoog krijgt met een zwak hart of een open rug, man. Die mensen moeten het nest in allemaal. Wij hebben die berundingen nodig, jongen. Ik zei, kreeg je hem toen? Nee, nog steeds niet. Ik zei, dus toen ben je weggegaan. Nee. Er stond weer zo'n jong ambtenaartje achter die toonbank. Hè? Nou, zo'n jong gozertje. Met zo'n modern rood jasje, ken je dat? Met zo'n herfstbladeren dasje ertussen. Dus ik trek zo. Hup! Dat berkenboompje er zo overheen. En ik zeg, en nou op met die berunning. Anders geef je een klap op je slotfabriek, hè? Dat je hier morgen ook in de rest hebt voor een vergunning, hoor. Waar ik leer. Ze kreeg je hem toen? Nee, nog niet. Toen heb ik zijn brilletje eraf gehaald, heb ik zo'n racefietsje van gemaakt, weet je wel. Ik zeg het toen van de politie. Ik zeg, dus toen heb je vastgezeten. Ja, joh, 2 dagen vastgezeten. Maar ja, daarna, ik zeg, maar dan ben je hele bedrijf toch kwijt? En dan, nee, bijna kans. Een neef van mij, die heeft een zwak hart. En die is voor mij die vergunning gaan ophalen. Belachelijk, hè? Belachelijk. Ik moest hem terugrijden voor op de bakfiets. Hij haalde het niet eens meer. Hij krijgt die vergunning wel en ik niet. Dan belachelijk. Ik zei, nou Willem, dat klopt inderdaad niet. Ik zeg, schijnig verhaal. En Willem die zei, nog niet afgelopen. Ik zeg, hoezo? En die agent heb ik ook nog eens een keer teruggepakt. Die kleren, die kloot van jou. Weet je wel? Ik zeg, dat vind ik altijd leuke verhalen, agenten terugpakken. Ik zeg, hoe ging dat dan? Hij zegt, hoi, ik sta op de Kneuterdijk met Prinsjesdag. Op de Kneuterdijk hier zo. En ik zie in de vechten de gamme koets aankomen. En ineens zie ik die kloot van jou, zeg. Meneer zat op een paard. Heel nuffig zo. Nou. En ik denk, nou grijp ik hem. Maar iedereen mee is. Ik zeg, maar er staan toch hekken voor? Je kan toch... Nee, verbaal, Harry. Ik zeg, wat heb je dan gedaan? Ik heb mijn handen aan mijn mond gezet. En gezegd, die lul die op dat paard zit, die hoort eronder te hangen. En dat paard schaamde zijn lazerus. Ik zei, de mensen hebben zeker wel gelachen toen. Hij zei, nou, heel eventjes mij omhalen. Want op een gegeven moment gaat toch alle aandacht naar zo'n vrouw Koens. Dus iedereen begon te zwaaien naar Beatrix. Dus ik daal als een gek de kano in de weg. En Willem die was net te laat, zeg. En kraak, zegt die hond, zeg. Weg die kano van Willem weg, zeg. En Willem die zit daar met dat witte bordje. Met die kruimeltjes er zo op. En die zegt tegen ome Dick. Waar maal ik van? Normaal en goed van, jongen. Die vuile pokkenhond, die heeft mijn kano opgegeten, jongen. En ome Dixie zegt, jongen, jij komt hier al lang genoeg in deze tent om te weten dat je hier geen Beatrix kan zeggen. Vol kaakjes weg van ome Dick. En toen staat die Willem op en die zegt, ik wil van nu een gratis nieuwe kano. Of ik schop die hele keten in elkaar, zeg. En die heeft een stoel te pakken, die Willem zegt, en die wil net gaan slaan. En nog net op tijd zegt ome Dick, wijzend op die Willem tegen die hond, Beatrix, Beatrix. En die hond vliegt die Willem aan, zeg. En die Willem die zegt nog net op tijd, Hitna. Hond zitten. En zij schelden op elkaar, joh, Beatrix, Beatrix, Hitna, Hitna, Hitna, Hitna. En die hond die werd helemaal gek, jongen, die wist niet meer wat hij moest doen. Willem die ging weg, buiten stonden ze nog op elkaar te schelden. Hij zei, je komt hier in nood meer in. Beatrix, Beatrix, Beatrix. En hij stond buiten van, dan hoeven we niet meer ook. Hitler, Hitler, Hitler, Hitler. En Willem die staat daar Hitler, Hitler, Hitler te roepen tegen die hond. Komt er een agent voorbij. Die zegt tegen Willem, wilt u eens goed luisteren meneer? Dat is toch schending van de openbare orde wat u hier loopt te doen hoor. Wilt u daar eens mee ophouden? En Willem zegt, moet je nou luisteren, kloot van jou. Dat komt vanwege die Hitler, Hitler, Hitler, Hitler. Die agent is de laatste keer geweest, jongen. Dat pik ik niet van je, jongen. Hij zei, moet je nou goed luisteren. Dat komt als ik die hond niet... Hitler, Hitler, Hitler, Hitler. Willem gearresteerd, zegt door die agent. Maar ja, gelukkig was het een ouderwetse agent. En die arresteerde die Willem in naam van de koningin.
Dus die hond vliegt die agent aan, zeg. Koppel eraf, pet weg, jongen. En wij allemaal naar buiten. Hitler, Hitler, Hitler, Hitler. Maar die hond was door het dolle heen. Kwam ook door Willem. Die liep er zo tussendoor. Ben je op niks? En toen kwam ik bij die Willem. En ik zei, ik vind jou zo'n leuke gozer, joh. Ik zei, je bent die hele kermis begonnen hier zo. Ik zeg, zou je niet eens lekker rustig op je bakfiets naar huis gaan, jongen? Ik zei, dadelijk krijgt die agent nog versterking. Kom er twee bij. En Willem die zei, dan blijf ik op wachten. Ik zeg, waarom nou? Hij dacht, die hond loopt nu, joh. Allemaal, gerda, joh. Ik zeg, wat heb jij er nou aan? En toen zei Willem, nou, Harry, dat moet jij niet zeggen. Misschien kan ik van drie armen nog een nieuw in elkaar zetten.

0: I don't know, man. Come on, you can get it, girl.
1: Het regende dat het goot. Maar het deerde de twee wakkere knapen niet. Eindelijk was het dan zover. De reis naar Frankrijk was begonnen. In een pittig tempo peddelden de beentjes de pedalen rond. Als ze maar eerst in België waren. Want dan begon het pas goed. Eindelijk bij Rijswijk brak de zon door. Ze besloten van de gelegenheid gebruik te maken, de benen te strekken en even te pauzeren. Wat smaakten die kadetjes lekker, zeg. Moeder had hem toch maar weer verwend. Even dacht Egbert hoe het thuis zou zijn. Moe was erg ongerust geweest. Gek eigenlijk, want hij was toch al 10. Hoe lang was het nu alweer geleden dat Egbert aan Wim gevraagd had of hij mee ging fietsen naar oom Jean in Frankrijk? Lang had Wim niet geaarzeld. En toen Egbert ook Wims vader had overtuigd, stond niets een fijne fietsvakantie meer in de weg. Zo, nog even een slok uit de veldfles en dan maar weer eens opkrassen. Al de hele tijd stond er iets verderop een wat oudere jongen te liften. Ook in de achter, dacht Egbert. Zo kan ik het ook. Nee, fiets op eigen kracht, dat is je ware. Vrolijk groetend fietsen ze de lifter ervoor weg. De zon scheen nog steeds toen ze tegen 7e Nooddorp binnenreden. Het ging niet zo vlug als Egbert gedacht had. Wim kon niet zo goed meekomen. Die had natuurlijk ook niet van die fijne kadetjes gegeten. Het was de schuld van die brommer. Huilend stond Egbert bij zijn verbogen voorwiel met een bloedende knie. Die gelukkig niet echt pijn deed. Het was weer gaan regenen. En die gemene brommer was nog doorgereden ook. We wachten tot de wegwacht langskomt, zei Wim. Die wel eens een autokampioen met de tandarts had doorgebladerd. Daar kwam de lifter vrolijk groetend voorbij. In een kanariegele DAF. Natuurlijk, liften, dat konden zij ook. Jammer, meneer Wim, ik geloof nooit dat mijn vader het goed vindt. Ach joh, wat kan je gebeuren? Op de terugweg pikken we de karretjes weer op. Zo gezegd, zo gedaan. Daar zoefden ze over de Belgische wegen in zo'n grote vleesauto. Die chauffeur was heel sterk, dat kon je zo zien. Die had natuurlijk vroeger veel kadetjes gegeten. Pak de passen maar, jongens. We zijn bij de grens. Egbert had de douane altijd een beetje griezelig gevonden. Maar met die sterke chauffeur erbij kon er niks gebeuren. Wat was dat stom? Wim was zijn pas vergeten. Gelukkig wist de chauffeur raad. Ga maar zo lang in de achterbak zitten als we voorbij de grens zijn. Dan haal ik je er wel weer uit. Een fijn plan, zeg. Egbert gloeide alsof hij het zelf verzonnen had. Daar had je de grens. De chauffeur en Egbert moesten uitstappen en mee naar het kantoor, waar allerlei vragen gesteld werden in het Frans en waar Egbert natuurlijk niet veel van begreep. Toen moest hij nog zijn jopper en zijn sandalen uittrekken. En uiteindelijk ging de achterbak open. Maar gelukkig was Wim al geheel ingevroren. Zo, nu doe ik het licht uit. Nu moet je lekker gaan slapen en niet meer bij ons in de kamer komen.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van maandag tot en met donderdag. Maandag wordt het met maximum van 17 graden nog een fractie warmer dan op zaterdag. Het weerbeeld is wel tegenvallend, want de bewolking overheerst en er trekt een regenzone over het land. Dinsdag wordt het met een matige wind uit het zuiden zachtere lucht aangevoerd en het kwik stijgt naar zo'n 17 graden. Eerst is het droog met ruimte voor de zon, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking weer toe en volgt in de loop van de dag regen. Woensdag wordt het 17 graden in het noordwesten tot lokaal 20 graden in het binnenland. Er zijn periodes met zon, maar er komen ook nog enkele buien tot ontwikkeling. Donderdag is het een aantal dagen droog en zonnig. Donderdag stijgt het kwik naar 19 tot 22 graden. De dagen daarna kan het landinwaarts zelfs zomers warm worden met een maximum van rond de 25 graden. Tot zover het weer.

Ik heb in die 25 jaar vaak brieven gekregen. Leuke brieven, aanmoedigende brieven, soms kwetsende brieven, scheldbrieven. En dat gebeurt in Nederland altijd anoniem. En ook een keer een brief van een moeder. Ze schreef dat ze in de tijd wel had moeten lachen om Bram van de Commune, maar dat het met haar zoon ook wel zo was begonnen. Met een beetje stuf en een stikkie. En ze schreef dat haar zoon aan de heroïne verslaafd, in 4 jaar tijd zichzelf en zijn familie te gronden had gericht. Ze zei, je moet maar eens een vervolg schrijven op Bram van de Commune. Als troost voor alle ouders die met datzelfde probleem zitten. Ze zeggen, laat hem los en laat hem niet meer binnen. Ze zeggen, laat hem gaan, hij moet het overwinnen. Ze zeggen, niet erheen, je kunt hem niets meer geven. Ze zeggen, deur op slot, je hebt ook een eigen leven. Maar ik heb hem toch gevoerd, hap voor hapje. Ik heb hem leren lopen, stap voor stapje. Sinaasappels, buitenlucht, boterhammen mee. Wandelen samen hand in hand, rennen langs de zee. Een tikje op zijn vingers, een pluimpje op zijn hoed, een klopje op zijn schouder, van jongen, jij gaat goed.

eigen benen staan. Mijn hart, mijn huis.

die ik heb gevoerd, hap voor hapje. Die ik heb leren lopen, stap voor stapje. Sinaasappels, buitenlucht, boterhammen mee. Wandelen samen hand in hand, rennen langs de zee. Hij is weer even hulpeloos als dat kereltje van toen.

Toch laat ik voor de zekerheid, mocht hij naar huis verlangen, dat touwtje uit de brievenbus

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover, zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

Nog een vraag. Ik heb het wel eens vaak verteld, ik kan niet zo goed tegen verjaardagen. Ik vind verjaardagen ongeveer het allerergste wat er is. He, dat je in zo'n kring zit en dat je zo die kringen in zit te kijken. Die mensen kennen elkaar allemaal al 1900 jaar. En dat je, oh, zo direct trekt mijn zwager zijn bek open. En dan komt het eerste moment, dan trekt je zwager ook zijn bek open. En dan flikker al die telegraafkoppen eruit. Dat je denkt, oh, nou goed. Dat vind ik erg, maar nog erger vind ik het jaarlijkse kerstdiner. Het kerstdiner, dat je met de hele familie aan de tafel zit. En dat je schoonmoeder dan zegt, nou, ik heb 7 gangen. Zeven gangen, en die kut kan niet koken. Zeven gangen. Gezellig, en dat je op de terugweg in de auto tegen je vrouw zei, wanneer gaat je moeder een keer dood, man? Ja, maar dat belooft ze al langer, dat moet ze een keer doen. Weet je, nou goed. Maar goed, ik had dus niet zo goed tegen verjaardag. Afgelopen augustus, ik was niet aan het optreden. Toen komt er een goede vriendin naar me toe. En die goede vriendin die begon over een andere vriendin. En die andere vriendin die werd 55. En ze zei, ja, zo leuk. We hebben de 50ste heel uitgebreid gevierd. Ik zei, ja. En nou rekent ze nergens meer op. Ik zei, nou, hou eens zo. Nee. En dan komen wij om 12 uur met z'n allen binnen. Haha, leuk. Ik zei, ja. Ik zei, succes. Ze zei, nee, maar daar ben je ook bij, Joep. Ik zei, nee, daar is Joep niet bij. Jawel, daar ben je ook bij. Ik zei, je weet hoe ik over verjaardag denk. Ik ben daar niet bij. Ze zei, ja, je bent er ook gewoon bij. Ik zeg, ik ben daar niet bij. Ze zei, man, doe niet altijd zo negatief. Wij komen er ook wel eens naar jouw voorstelling. Jij bent er gewoon bij. Ik zei, oké, ik ben erbij. Nou goed, toen moest ik dus mee naar die verjaardag. En ik zag dat het huizenhoog tegenop. Ik denk, daar moet ik daar naartoe. En dan zit ik in zo'n woonkamer met allemaal van die leeftijdgenoten. En langzamerhand, ja, we beginnen een beetje te meuren. Dat is gewoon zo. Ja. Dat deden onze ooms en tantes ook op onze leeftijd. En nu zijn wij op die leeftijd. En wij beginnen gewoon te meuren. Uit je bek, uit je oren. Nou, de rest mag je zelf verzinnen. Onze generatie meurt nu gewoon. Dat is gewoon zo. Vraag dat hier maar aan een jongere. Zou zeggen, ja papa, daar heeft hij gelijk in. Ik durf dat maar tegen mama en jij te zeggen. Maar jullie meuren inderdaad, ja. Als hier morgen een schoonmaker komt, ze zeggen, oudere komiek. Weet je, dat is gewoon zo. Wij meuren en dan zit je opeens in zo'n woonkamer met allemaal van die meurende leeftijdgenoten. En dan krijg je van die prostaatpraatjes of van die pruttelende eierstokgesprekken. Ik heb er godverdomme geen zin in. Zeg, Evelien, heb jij je hele dooier nog? Weet je, dat soort gelul. Ik heb er geen trek. Maar goed, ik had beloofd dat ik mee zou gaan naar die verjaardag. Oh ja, en moet ik een vrij belangrijk detail. De vrouw die jarig was, had het cadeau van haar man alvast gekregen. En het cadeau was, ze had haar gezicht strak laten trekken. En die vriendin van mij zei, en Joepie, daar ga jij niets over zeggen. Daar ga jij niets over zeggen. En ik beloof u, dit loopt niet goed af. Daar ga jij niets over zeggen. En dat heeft ze niet 1 keer gezegd, dat heeft ze wel 10 keer gezegd. Zelfs bij het aanbellen zei ze, oh, je weet het. Ik zei, ik ga niks over zeggen. En zo ging ik ook naar binnen. Ik denk, ik ga niks over zeggen. Het wordt een hele gezellige kutavond. Ik ga niks over zeggen. Ik ga gewoon lekker zitten, al die klootzakken in de rij. Ik ga er niks over zeggen. Dus iemand, Joep, is bij jullie thuis die verbouwing nog doorgaan. Ik zeg, ik kan er even niks over zeggen. Maar op een gegeven moment merkte ik wel dat ik nerveus was. Want toen zat ik al een uur in mijn biertje te roeren. Nou, dat gaat niet goed. Maar goed, ze had dus haar gezicht laten strak trekken. En laat ik zeggen, dat was niet helemaal goed gelukt. Het is bij u niet echt een succes, maar het was bij haar. Oeroeskan naar Bermbommen. Het zag er verschrikkelijk uit. En niemand durfde daar iets over te zeggen. Toen dacht ik, ja, dan zal ik het wel weer moeten doen, hè? Dus ik zeg, god, Annie, jammer, hè? Ze zei, wat bedoel je, Joep? Ik zei, die kop van je. Ze zei, nou, het is toch best netjes gedaan? Ik zeg, je ziet het zelf niet, hè? Ze zei, nou, het is toch wel mooi strak? Ik zeg, ja, maar dat lillende kalkoenennekje. Ze zei, oh. Ik zeg, dat moet je helemaal niet doen. Die oude spreeuwenklauw voor die plastic muil, niet doen. Denkt u dat ze nog weten dat ik er was die avond? Ja. Nou, en ze had niet alleen de gezicht strak laten trekken, ze had ook de kut laten bijknippen. U zit me aan te kijken, mevrouw, de kut laten bijknippen. U zit er zo te verkeken van, kan dat? Ja, dat kan. Je kan de kut laten bijknippen. Maar kan dat ook bij ons in Saaksem? Ja. Je kan hem eigenlijk overal aan de beek nemen. Als je last hebt van vliebele vlakjes links en rechts.
Dan rij je naar de dokter en mijn dokter Bibber is nog lekker hoe. Nou, je ziet er wel eens vrouwen op een fiets springen die altijd even zo moeten doen. Nou, dat hoeft dan niet meer. Ze zit me aan te kijken van rot op, man. Maar goed, zij had dus de kut laten bijknippen. En die vriendin van mij had gezegd, en daar ga jij helemaal niks over zeggen. Tegen haar. Ik denk, nou, dan vraag ik het wel aan de man. Dus ik zeg, god, Nico, neukt het nou anders? Nu je de boel niet meer opzij hoeft te bulldozeren. En raak je beftechnisch de weg nooit kwijt. Dat je met de tomtom onder de dekens moet. Met de splitsing rechtdoor. Leuk vakken, Bikke.

0: forward.
1: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

Chihuahua. Chihuahua.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van maandag tot en met donderdag. Maandag wordt het met maximum van 17 graden nog een fractie warmer dan op zaterdag. Het weerbeeld is wel tegenvallend, want de bewolking overheerst en er trekt een regenzone over het land. Dinsdag wordt het met een matige wind uit het zuiden zachtere lucht aangevoerd en het kwik stijgt naar zo'n 17 graden. Eerst is het droog met ruimte voor de zon, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking weer toe en volgt in de loop van de dag regen. Woensdag wordt het 17 graden in het noordwesten tot lokaal 20 graden in het binnenland. Er zijn periodes met zon, maar er komen ook nog enkele buien tot ontwikkeling. Donderdag is het een aantal dagen droog en zonnig. Donderdag stijgt het kwik naar 19 tot 22 graden. De dagen daarna kan het landinwaarts zelfs zomers warm worden met een maximum van rond de 25 graden. Tot zover het weer.

0: Het zou mijn tante zijn. Maar het geloof is uit de kas. Er wordt niet meer geloofd. En dat is natuurlijk niet waar. Kijk, het geloof van mijn tante, dat is uit de kas. Maar in die kas werken alleen maar van die illegale moslims. En daar kan je een hoop over zeggen. En dat doen we lekker niet. Want ik moet straks nog even op de fiets naar het hotel. En, ik ben niet de held die zegt, schrijf het maar op hun buik, zal ik het zo zeggen. Nou ja, er is wel iets veranderd natuurlijk, hè. U zit dan lekker in het donker over huis. Even kijken wat Joep over de moslims gaat zeggen. En maandag op je werk, ja, wij waren erbij. Ja. Er is natuurlijk toch iets veranderd, er is een andere sfeer gekomen. Bij ons, waar ik woon, in Amsterdam ook. Ik bedoel, 2 januari, Marokkaanse krantenjongen kwam. Gelukkig nieuwjaar. Ik zeg, is 200 euro genoeg, jongen? Maar er is natuurlijk iets veranderd. Er is geen humor meer. Niemand durft meer. Een paar jaar geleden, ik liep met mijn oude tante de kas binnen. Toen waren die jongens met z'n allen zo aan het bidden. Ik zei mijn tante, nou, dat is wel een hele nieuwe manier van plukken, hè, jongens? Niks aan de hand. Maar toen wisten we nog niet dat de islam volksgodsdienst nummer 1 zou worden. Want er is natuurlijk toch iets aan de hand. Het is toch een ander sfeertje. Laten we gewoon heel eerlijk zijn. Ik bedoel, het is een ander geloof. We zijn er nu pas achter dat we toch een soort tweede staphorst hebben binnengegaan. Ja. Het zijn allemaal hele grote gezinnen. En dat moet ook wel, want er vallen er altijd een paar af door de eervraak, zal ik maar zeggen. En het grapje blijft binnen de Groningse Schouwburg. Anders kunnen ze weer gaan verbouwen. Nee, maar goed. En er is al een kunstenaar die de kleur van deze blouse bepaald heeft. Maar ja. Nee, maar goed, het is natuurlijk toch een ander sfeertje. Het is een ander sfeertje, absoluut anders. Ik bedoel, het is een ander geloof. Die meisjes met die hoofddoeken, homo's worden uitgescholden. De corrigerende tik richting de vrouw is weer toegestaan. Ja, het is niet allemaal slecht, maar het is toch even... Maar het zal niet lang meer duren of er komt nog een discussie in de Tweede Kamer of de vrouwenbesnijdenis wel of niet in het ziekenfondspakket moet. En dan worden de particulieren wel verdoofd, weet je, dat. Ja. Hoofddoekje voor het bloeden, weet je, het zijn natuurlijk toch dingen. Het wordt de knok, hè? Het wordt de knok. Met de islam is dat het knok. Of het nou in Israël is, of in Palestina, of in Pakistan, of in Afghanistan, het zal het knok. Ik vraag me af hoe de goden daar naar kijken. De goden, kun je dat weten, zitten bij elkaar in één hemel. Die zaten vroeger verdeeld over allerlei hemels. Maar toen is McKinsey gekomen en zei, jongens, dat kan heel veel goedkoper. En tegenwoordig zitten de goden bij elkaar in een skybox. Dat is zo. Dat is zo. Nou, dan geloof je het niet. En die goden die kijken naar beneden. En die goden die zien hoe al die gelovigen met elkaar lopen te klootzakken. Die gelovigen hebben allemaal het boekje met de waarheid bij zich. De Bijbel of de Koran of Pinkeltje. Maakt allemaal niet uit. En die worden weer opgehitst door hun leiders. Door de Ayatollahs. Door de imams. Maar ook door die wanstaltige Amerikaanse televisiedominees. Maar ook door, hoe heet die gozer, die aidsverspreider uit Rome. Weet je, het zijn er toch... Die niet? Nou, doen we die weg. Zo lang gaat het grapje niet meer mee, hoor. Dus, Ja, ik ben zelf niet zo gelovig, maar wie heeft nou toch verzonnen dat die lieve paus zo lang door moet werken, zeg? Heb je hem zien lezen met kerst? Nee, dat ging niet echt lekker, nee. Maar dit soort varilux glazen zijn er ook nog niet, hoor. Hij werd eind januari in het ziekenhuis opgenomen, toen lag hij nog te lezen. Toen was hij bij de thee van Thailand. Bedankt voor die water. Dat is goed voor die bloemen. Heb je die arme paus al zien lopen, man? Het is net op zijn Duracell-batterijen op zijn. Het enige wat hij nog kan, een beetje naar zijn eigen lul staren. Zo. Nooit gebruikt.
1: Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ah joh. Het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

0: mag thuis niet schreeuwen. Ik mag thuis niet schreeuwen. Dat mag ik niet. Ik heb een hele oude buurvrouw. En die kan er helemaal niet tegen, joh. Ze is nu 32. En ze is 32 en ze heeft nog geen kinderen. En dat is raar. Maar ziet er leuk uit. Echt waar, nou leuk. Je had wel een ander frontje opgemogen. Maar ze is 32 en ze heeft nog geen kinderen. Dus we mogen wel stellen, haar biologische klok begint zo langzamerhand koekoek te roepen. Ze heeft last van klapperende eierstokken. Haar baarmoeder klopt in haar keel. Heeft een wolkje van oestrogeen om haar heen. Hoe zeg je nog duidelijker? Bij de geur van Zwitser beginnen haar tepels melk te spuiten. Dus mijn buurman heeft helemaal niks in de gaten. Hij zit gewoon rustig Studio Sport te kijken. Hij hoort het helemaal niet. Dus ze probeert hem ook te waarschuwen met een nieuwe zwangerschaps-CD van Denny Christian. Ken je die? Oh jee, ik heb een wee. Nee, zeg je niks. Weer het botje ging uitbaren. Nee. Dus wat gebeurt er? Je krijgt een hele rare mengeling van geluiden. Aan de ene kant hoor je rommelmond. Rommelmond op Karnebeek. Karnebeek laat al heen. Kom wat school. Hij hoort hem niet. Dus mijn buurvrouw en mijn buurman zitten aan tafel. En mijn buurvrouw zegt tegen mijn buurman. Hij zegt lieverd een. Mag ik iets vragen? En mijn buurman zegt, ja, natuurlijk lieverd, wat wil je vragen? Nou zegt ze, zullen wij een kind maken? En mijn buurman kijkt eraan. Hij zegt, no fucking way. Die ziet Max Meets in Kabouter Plop veranderen. Die ziet Happy Meals voorbij vliegen heen. No fucking way. Dus, die sprint weg als Dolf Jansen. Nou, daar staat ze. Dus wat doet ze? Doet de jas aan, doet de gisteren. Loopt naar mijn huis toe, druk in mijn deurbel. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Doe de deur open. Ik zeg, hey buurvrouw, hey Jochem, mag even binnenkomen. Ik zeg, hey buurvrouw, even rustig. Ik zeg, mag dan wil je binnenkomen? Nou, ik moet even mijn ei kwijt. Kom binnen. Dus ik leg er op die bank nu. Ik zeg, buurvrouw, wat kan ik voor je doen? Nou. Zou jij zaaddonor willen worden? Ik zeg, zaaddonor? Ja, zaaddonor. Ik zeg, ja. Ik weet niet of ik van mijn hobby mijn beroep wil maken. Zeg, wat moet ik zeggen? Ik zeg, buurvrouw, wat moet ik ervoor doen? Nou. Je moet even je zaad laten testen. Ik zeg, mijn zaad laten testen. Ja, zegt ze. Psh. Misschien heb jij een traag zaad. Ik traag zaad. Hey, ik ben heel privé. Als ik klaarkom, hoor je een knal. Ja. Dat is mijn zaad die door de geluidsbeheer heen gaat. Ik denk, nou, fucking way. En opeens zeg ik, denk, stel nou voor dat ik geen komiek zou zijn, maar ik zou dus professioneel zaaddonor zijn. Dat het je beroep is. Lijkt me geweldig. Zit je in de trein? Je voelt het opkomen. Nou, het is toch je werk. Dus je rent naar de wc toe. Dan zit je in de wc, je bent aan het filoeppen en op dat moment denk je bij jezelf, kut, ik ben mijn stortkoker vergeten. Wat moet je doen? Je kan niet zo door die trein gaan wandelen. Dat kan natuurlijk niet. Je bent een anonieme zaaddonor. Oké, prima, denk ik. Prima. Warme plek bewaren. Warme plek. Echt goed. Is het klaar? Dus zit er in de trein, volle mond. Op dat moment komt de conducteur binnen en ik moet niezen. Nou. Ik zit met mijn buurvrouw op de bank en ze vraagt of ik zaad. Ik zeg, nee buurvrouw, ik wil geen zaad aan worden. De buurvrouw gaat helemaal naar de andere buurman toe. En op dat moment denk ik bij mezelf, weet je waarom ik geen zaad aan wil worden? Dat is heel simpel. Zit je op maandagavond, gewoon relax voor de buis, cappuccinootje, ontspannen. 9 uur, KRO, het programma, spoorloos. Klein jongetje, krullen, blauwe ogen, presentator vraagt.
1: Ja, zeg Hans, je bent op zoek naar je vader.
0: Het enige wat van hem weet is dat hij professioneel zaaddonor is. Heb je enigszins een vermoeden wie je vader zou kunnen zijn?
1: Nee, helemaal.
0: Ze mogen deze ook even.
2: Dit is Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

een spreekbeurt over terrorisme. Is in Amerika waar terrorist in een vliegtuig? Wat is terroristische aanslag gedaan? Maar toen waren er mensen dood. Behalve het paspoort van een moslimman, die was nog helemaal niet verbrand, niks. Toen zeiden de Bush, die hebben de moslims gedaan, de moslims. En zo ziet de moslim eruit. Maar er was een andere man, die zit vaak op een paard en heeft een jurk en een baard. Maar geen mijter, ook geen staf. Dat was Osama Bin Laden, die had toen een brief geschreven in Amerika. Wat had ook een cassettebandje gestuurd en dan stond het op. Zo ziet het cassettebandje eruit. Maar, dat is een woord tegen de terror. Maar toen konden ze Osama Bin Laden niet filmen, hij zit niet in een grot. Want hij zit in een andere grot. Zo ziet de andere grot eruit. Toen hadden ze gingen ze Irak aanvallen, omdat Saddam Hussein was een dictator, zeiden ze. Maar die konden ze niet vinden, want die zat in een holletje onder de grond. Ja, in een holletje onder de grond. Wat had heel veel mas gegeten, kon hij er niet uit, was hij dik geworden. Zo ziet de mas eruit. Maar had je nog meer terroristische aanslagen? Ook in andere landen, in Marokko, in Turkije en ook in Bali. En ook in Algerije en ook in andere landen. Maar ook in Spanje hadden ze bommen gedaan in een trein. Zo ziet de trein eruit. En in Nederland hadden we ook een soort terroristische aanslag van Moment B. Die ging toen Theo van Gogh vermoorden. Maar dat was van de Hofstadgroep. En die wilde nog meer mensen doodmaken. Zeiden ze, ja, ook een Joodse iemand. Oh, oh, oh. Zo ziet de Joodse iemand eruit. Wat? Oh, oh, oh. En daarnet liet ik een moslim zien, toen hoorde ik, ha, ha, ha, ha. Nou zeg ik, dit is een Joodse iemand, dan hoor ik, oh. Dat was mijn spreekbeurt.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden. Ben in Vermono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie?
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
7: Mij niet appen.
8: Mij niet appen.
9: Hey, waar blijft Gio?
10: Mij niet appen.
11: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis. Mij niet appen.

Ik denk dat Christine en ik na elkaar nauwelijks een week of drie kinderen moesten meteen getrouwd worden. Ik zeg, doe mij even een lol, zeg hij. Ja, zegt ze, achter iedere geslaagde vrouw staat een man, hè. Ik zeg, ja, naar de kont te kijken, zul je bedoelen. Ze wilde me dan de gelukkigste man op de wereld maken. Ik zeg, nou, ik zal je missen. Ja, het moest nog in het wit ook allemaal. Ik zeg, waarom zijn jij nou in het wit, joh? Nou ja, waarom een trouwjurk dan wit was, wist ze zelf ook niet. Ik zeg, het zal wel te maken hebben met dat de meeste huishoudelijke apparaten wit zijn, weet je niet? Want met maagdelijkheid kon het in haar gevalletje niet veel te maken hebben. Die was voor mijn tijd alleen maar met de goede benen uit het verkeerde bed gestapt, weet je wel. Ik geloof dat ze vier talen sprak, maar in die eentje kon ze nee zeggen. Dat was voor mijn tijd net een koelkast. Daar ging de hele dag vlees in en uit. Maar ja, waarom zou je trouwen, weet je? Hè? Voor het geld hoef je niet te doen, toch? Voor de seks al helemaal niet. Ik vind trouwen voor de seks, dat vind ik net zoiets als een Boeing 747 kopen voor de gratis pinda's. Dat is het leger ingaan om op de kapper te besparen. Het huwelijk is toch niet heel veel meer dan een dure manier om je was te laten doen, zeg maar zelf. Ik liep dat wijf tenminste de hele dag uit te leggen dat een koopje ook geld kost. Hè? Een koopje iets is dat ze niet nodig had voor een prijs die ze niet kon weerstaan. Maar ja, hielp allemaal niks, jongen. Kijk, weet je wat het is met die getrouwde vrouwen? Het zijn net condooms. Hè? Ze zitten vaker in je portemonnee dan om je lul. Hè? Ik dacht wel eens bij mij, ik kan beter 50 euro op mijn lul laten tatoeëren. En dan zie ik mijn geld tenminste nog eens groeien terwijl zij er met de fik aan zit. Weet. Ja, kijk, wat al die vrouwen hetzelfde maakt, dat is dat ze denken dat ze anders zijn. Hè? Het begint allemaal met keiharde seks en dat leidt al snel tot kusjes geven. Voor je het weet zit je met elkaar te kletsen, natuurlijk. Het liefst over de relatie. Hè? Of ik er het gevoel kon geven vrouw te zijn. Nou, ik heb mijn hemd uitgetrokken en gezegd, strijd maar. Ik zeg, als je ontbijt op bed wilt, kun je het best in de keuken gaan slapen. Nou, de buurman die zoent zijn vrouw tenminste iedere ochtend gedag voordat hij naar zijn werk gaat. Waarom doe jij dat nooit eens? Ik zeg, man, ik ken dat hele wijf niet eens. Nou, het is nog één keer voorgekomen dat ze me thuis opwachtte. Had ze zogenaamd wat spannends aangetrokken. Nou, zegt ze, Tony, bind me maar lekker vast. Doe precies waar je zin in hebt. Heb ik vastgebonden, ben ik gaan golven. Om te golven zoals ik het doe, heb je heel veel ballen nodig. Dat kan ik je wel vertellen. Toen zegt ze, de volgende ochtend, als jij nou niks aan je erectieprobleem doet, dan ga ik bij je weg. Nou,

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ah joh, het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

Dan moet je zelf zo'n huis zoeken. Daar ben ik niet zo goed in. Ik heb nog steeds een huurfletje. Sorry. En dan sta ik wel eens zo op zo'n feestje met zo'n fruitmand. En dan komt er wel eens zo'n tweeverdiener langs ineens. Hè? En die zegt dan tegen je, zo in het voorbijgaan in je oor. Zo opeens van, Harry, kopen. Wat een zeikers, hè? Waar bemoeien ze zich mee, jongen? Dat vind ik zo, die feestjes, de dertigersfeestjes, ga er nooit naartoe. Dat is waardeloos, dertigersfeestjes, jongen. Is niks meer aan tegenwoordig. Zitten ze zo in twee rijen. Hier een rij en daar tegenover elkaar. En die hebben een koophuis en die hebben een huurhuis. En maar schelden op elkaar, joh. Dat is een feest tegenwoordig. Nee. Maar ik ben heel stom geweest, want ik heb dus op aanraden van zijn tweeverdienersvriend ben ik een keer op huizenjacht gegaan. Dus ik had op aanraden van zo'n vriend van mij, had ik een makelaar in de arm genomen. U weet wel, zo'n bordkartonnen luchtverkoper. En het eerste wat die vent vroeg was, heeft u eigen geld? Ik zei, ja, ik heb het niet van een ander. Weet je, ik snap het. Ik snap dat eigenlijk nog steeds niet, hoor. Nood heet geld eigen geld. Alleen als je een huis gaat kopen, heet eigen geld ineens eigen geld geld. Daar snap ik niks van. Ik bedoel, nood. Ik snap het nog steeds niet. Ik zal een voorbeeld geven. Stel, je gaat op een vrijdag, ik noem maar wat, hoor. Ga je een viszaak in, hè? Noem maar wat. En je bestelt 7 schollen. Hè? Dan zegt die vent heus niet, dat is dan 8 gulden van uw eigen geld. Die vent zegt gewoon, dat is 7 piek. Klaar. Het wordt ook meteen goedkoper, dat is geen eigen geld. Ja, en toen ben ik dus een huis gaan kopen. En voor degenen die nog geen koophuis hebben, die nog huren, heb ik een aantal tips als je gaat kopen. Weet je wie je ergste vijand is als je een huis gaat kopen? Dat is vaak je eigen vrouw of vriendin. Oei, het wordt nu een beetje stil. Zo van, hoe lult hij zich daar uit, zo'n stilte? Hè? Maar dat zal ik eens proberen. Kijk, bij ons ging het zo. Ik zat in mijn huurfletje aan de huurtafel, zo, aan een tafel gewoon, met mijn vriendin. Hè? En ik zat de krant te lezen, was op zondag. En mijn vriendin zegt zo over die krant heen, Harry, zullen we een huis gaan kopen? Nou, ik leg die krant neer, ik trek mijn jas aan, ik zeg, is goed joh. Kijk, ik doe niet moeilijk. Hè? Dus ik kan... Dat is geen punt. Hè? Zo ben ik gewoon. Hè? Maar dan zegt je vriendin, ho, ho, ho, ho, ho, wacht eens even, Harry. Kranten bij plattegrond. Hè? Zegt, alleen in dit wijkje en dat wijkje. Loop erbij. Ik zeg, nou, dat moet kunnen lukken, zeg. Ik zeg, verder nog wat? Ja, puntdak. Het moet een puntdak hebben. Ik zeg, goed, puntdak. Verder nog wat? Ja, open haard. Ik zeg, goed. Verder nog wat? Lichtbad. Akkoord. Verder nog wat? Ja, 6 kamers en een tuin op het zuiden. Ik zeg, wat moet het kosten? 80.000 piek. Maar daar wordt in Delfzijl helemaal niet om gelachen, hoor, trouwens. Ja, ja. Nou, dus, nou had die vent die had voor ons een pandje gevonden, zeg. Nou, een pierenmogochel van een huisje, zeg, was dat. Ik stond ervoor, ik voelde me opeens een Trabantvluchteling, weet je wel. Ik denk, als ik daar nou in moet, zeg, weet je wel. En het sloeg nergens op. Het stond in de verkeerde wijk. Het was 3 ton, dat huisje. Een plaatsje op het noorden. 1 kamer, geen lichtbad, geen open haard en een plat dak. Dus dan zeg je toch tegen je vriendin, ga meepleiten. En dan zegt, zei mijn vriendin, zei je opeens van... Oh, Harry! Kijk eens wat een leuke perenboom! En dan woon je voor 3 ton tegenover een perenboom, joh. Is toch vreselijk? Ja, ik hoor niemand meer, zo zit het gewoon dus, hè? Ja, dus, maar wij zijn erin gegaan, want het pandje had openslaande deuren. Dat vonden wij ook leuk, hè? Nou, die waren wat ver opengeslagen. Die lagen achter op het plaatsje, die deuren. En dat moesten we functioneel zien, volgens die directeur buitenlucht van een makelaar, hè? Hij zegt, de vorige eigenaar had een paard en dit is een paardenluikje. Dat het paard op en neer kon. Toen ben ik genokt, dames en heren. En dan denk ik altijd als ik naar huis loop, kan mij het schelen of ik huur of koop.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: And now,
1: all day long,
2: in the mix.
1: Mix 24.

0: weet niet of mensen zich dat realiseren, maar het is mij ook niet aankomen waaien. Hè? Ik heb me ook in de cabaretwereldje omhoog moeten vingeren, want daar kwam het uiteindelijk om neer. Oh. Ja. Ja, het is nou duidelijk wat er in die Rooms-Katholieke kerk allemaal gebeurd is, maar in het cabaretwereldje was het niet veel anders zo. En mensen vragen me wel eens zo wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Nou, ik weet waarom die schermen er überhaupt staan. Om te komen waar ik nu ben, heb ik die hele generatie cabaretiers boven mij. Ik heb daar seksuele handelingen bij moeten verrichten. Allemaal. Jullie kennen ze. Mensen waar je het minst van verwacht, die waren het ergst. Herman van Veen. Oh. Dat is de grootste smeerlap van allemaal. Nou, hij wil ondertussen ook nog de hele tijd lollig doen. Ik weet nog precies dat ik bij hem in die kleedkamer lag, naakt, in al mijn kwetsbaarheid. Ja, op een tafel, op een buik. Weet je, hij stond dan achter me en hij wilde leuk doen. Weet je, deed hij mijn billen uit elkaar en dan zong hij opzij, opzij, opzij. Maar klaar zat. Ik dacht, Herman, alsjeblieft. Ja, let's get it over with. Weet je, maar hij ging maar door, je spetter, spieter, spater. Ik kom een druppel later. Ja. Maar allemaal. Herman Vinkers. Heb ik ook seksuele handelingen bij moeten verrichten. Herman Vinkers was dan precies andersom. Ik moest dan Herman Vinkers penetreren. Hè, zoals hij dan zei, een tukker is een bukker. Maar goed, ja, was niet te doen, Herman Vinkers penetreren. Gordroog die man. Ik denk nou, de enige bij wie ik nooit seksuele handelingen heb hoeven verrichten, was Freek de Jonge. Dat is de enige. Hoefde ik alleen maar te zeggen dat hij de beste was en daar rukte hij zich dan een beetje... Ja. Memories. Oh. En ik weet nog precies dat ik bij Herman van Veen in die kleedkamer lag. Weet je, en hij ging maar door. Weet je, dan moest hij zijn Alfred Jodokus kwak kwijt. Ha, ha, ha, ha. En dat ik dacht, hè, als het me gaat lukken. Ja, als het me gaat lukken om cabaretier te worden. En ik speel dadelijk voor grote, volle zalen. En er is een generatie cabaretiers onder mij. Dan zal ik nooit, maar dan ook nooit... Maar ja, het gebeurt gewoon. Dat is heel gek. Het gebeurt gewoon. Die hele generatie onder mij, die hebben weer seksuele handelingen bij mij moeten verrippen. Allemaal. Jullie kennen ze, noem maar op. Jan-Jaap van der Wal. Ja, die heeft mij oraal moeten bevredigen. Niet te zuinig, kan ik jullie vertellen. Daarvoor had hij nog helemaal geen hazellip. Denk je nog meer? Jochem Meijer. Maar goed, dat was meer een vluggetje. Najib Amali. Dat was ook een gedoe, jongen, met Najib. Ja, dat was tijdens de Ramadan. Ja, dus toen was de vraag of hij mijn sperma mocht doorslikken of niet. Nou, dan moet je net bij mij zijn. Toen heb ik die Najib heb ik even op zijn knietjes gezet. Hè, met zijn billetjes naar het westen. Hè? Heb ik hem even duidelijk gemaakt waar wij in Eindhoven verstaan onder Ramadan. Kom maar. Tja, dat is Oldsland.
1: Dit is Mix 24.
2: Yo, I ain't seen you in a minute.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Bob, wat ben je toch een eikel?
1: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
4: Ja, sorry.
1: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt.

Olha, mas gosto, gosto. Preciso de um deck.

Van naam was Nostradamus. Hij kon heel goed voorspellen. Daar kon je een bewijs van spreken, midden in de nacht voor bellen. Maar ik weet dat dat niet waar is. Spaar me dus uw hond, want in de tijd van Nostradamus was er nog geen telefoon. Nostradamus, Nostradamus, Nostradamus met zijn strakke groene broek, die stond hem goed. Nostradamus, Nostradamus, Nostradamus met zijn strakke groene broek, die stond hem goed. Ja, zijn naam was Nostradamus, soms ging hij naar een café. En dan ging die daar een heleboel stennis lopen trappen. En dan zeiden de mensen tegen Nostradamus, misschien kan je dan wel goed voorspellen. Maar dat wil dan dus niet zeggen dat je dan automatisch ook gelijk heel veel stennis kan gaan lopen trappen. Nostradamus, Nostradamus, Nostradamus met zijn strakke groene broek. Ja, Nostradamus. Zijn naam was Nostradamus, hij werd een keer gevraagd of hij wilde figureren in een speelfilm. Maar dan had Nostradamus geen tijd en dat is toen niet doorgegaan. Nostradamus, Nostradamus, Nostradamus met zijn strakke groene broek. Ja, Nostradamus, Nostradamus, Nostradamus met zijn strakke groene broek. Hij vond dat als je een huisdier aanschaft, dat je daar dan toch ook wel de verantwoordelijkheid voor moet dragen. Terwijl eigenlijk zou hij daar niks over moeten zeggen, want hij had zelf twee Sint-Bernards honden en die liet hij bijna nooit uit. Nostradamus, Nostradamus, Nostradamus met zijn strakke groene broek. Ja, Nostradamus. En toen wilde Nostradamus daar vakantiewerk gaan doen, maar dat hoefde niet. Nostradamus, Nostradamus, Nostradamus met zijn strakke groene broek. Ja, Nostradamus, Nostradamus, Nostradamus met zijn strakke groene broek. Ja, zijn naam was Nostradamus. Hij droeg zoals ik al zei, heel vaak strakke groene broeken. Mensen tegen Nostradamus, zou je niet eens een keer een andere broek aantrekken? Maar dan zei Nostradamus altijd, ik maak zelf wel uit wat voor broek je daar aantrek. Nostradamus, Nostradamus, Nostradamus met zijn strakke groene broek. Au, Nostradamus, Nostradamus, Nostradamus met zijn strakke groene broek. Die stond hem goed, strak groene broek. Die stond hem goed, goed, goed, strak groene broek. Met een dikke babbel, ja. Strak groene broek. Dikke, dikke, dikke babbel. In een strak groene broek. Die dikke lul van Nostradamus, ja. Yeah. Die dikke, grote, vette, zweterige lul van Nostradamus. Ja. En allemaal lekkere dikke wijven naaien, Nostradamus. Ja. En dan ook nog goed voorspellen. Ja.

0: the girls.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

Nee, ik zit opeens te denken. Wat? Nee, niet meer over die hoeveelheden hoor. Nee. Nee, ik zit opeens te denken. Ik had het als kind eigenlijk al. Nou, weet ik het weer. Dat ik hele stomme dingen niet kon. Nou, weet ik het weer. Ik kon niet wandelen op zondagmiddag, dat soort dingen. Of tenminste, ik kon wel wandelen. Maar ik kwam kapot terug en niet van het wandelen. Nou, weet ik het weer. Dan liepen wij zo door die duinen. Het was echt van hele stomme dingen. Liepen wij zo door die duinen richting IJmuiden. Wij woonden in Haarlem. Richting Den Helder, zou ik maar zeggen. Niet dat we ooit in Den Helder kwamen, maar even voor het idee van de richting. Maar dat maakt er eigenlijk veel niet uit. Nou, en dan liep maar in ieder geval door die duinen zo. En op een gegeven moment had je dan zo'n uitkijkpunt, weet je, over de zee en de duinen zo. Met zo'n hekje eromheen. Maar ja, wat zag je dan? Dan zag je in de verte de hoogovens. Allemaal van die pijpen met gele, zwarte, bruine, vieze, groene rook. Zo die schone lucht in. Nou, als kind, ik dacht, dat is niet goed. Nee, ik dacht, dat is luchtvervuiling. Zelfs op zondag, dat is niet goed. Nee, ik bedoel, ik heb er nou niks meer van. Ik fluit er nou fietsend langs. Maar als kind, ik dacht, dat is niet goed. Nou, dan liep ik eigenlijk al een beetje zo verder. Ik had het eigenlijk al een beetje gehad voor de rest van de wandeling. En dan waren we halverwege, dan zag ik mijn zus. En die was dan in de puberteit. En ik wist niet precies wat dat dan inhield, de puberteit. Maar het zag er zo ontzettend ongelukkig uit. Ja, en dan dacht ik, oh god, dat krijg ik ook nog. Ook dat nog natuurlijk. Nou, dan liep ik al helemaal zo. Ik zag al helemaal niks meer. En dan was je bijna bij de uitgang. Zag je ook nog eens een keer zo'n echtpaar, weet je, wat te hard met elkaar liep te praten. Je kent die mensen wel. En daarachter liepen die zoontjes, weet je, die rotjochies van vroeger. Die pestkopjes, weet je wel, met van die stoere basketbalschoenen. Die wou ik ook altijd hebben, die kreeg ik nooit. Dat soort jongetjes. Weet je, van die jongetjes waar niks meer was. Die konden zo langs de hoogovens lopen. Die zagen dat niet eens. En die hadden dan in een luciferdoosje hadden ze een sprinkhaantje gevangen. In het bos. En dat schudden ze steeds zo heel hard heen en weer. En dan deden ze het over om te kijken hoe het met het sprinkhaantje was. En dan hoorde ik ze nog zeggen, doe snel dicht, hij kruipt eruit. Nou, dan hoorde ik die voelsprietjes alweer knakken van het sprinkhaantje, wat eruit probeerde te kruipen in doodsnood. Nou, ik kwam uiteindelijk in een depressie thuis, eerlijk waar. Van niks, van een paar pijpen met rook, mijn zus in de puberteit en een sprinkhaan in een doosje, eerlijk waar. Ik lag zwaar in een depressie op bed, eerlijk waar. Ik had een week nodig om bij te komen van de emoties, echt waar. En als je nagaat dat wij in die tijd zo'n beetje elke zondagmiddag gingen wandelen, dat ik hier nog zit, zeg, nou. Want er was ook altijd wel wat. Je was de deur nog niet uit. Of dan zag je wel weer een kar die werd voortgetrokken door een hele zielige oude struikelende pony met een geknakt oor en bloed aan de zijkant. Ja, en losse hoefijzers. En er zat een hele gemene man op die kar met een vies gebit en een stompje zijn haar. En die sloeg die pony steeds zo heel hard op dezelfde plek. Maar die pony kon niet harder. Die wou heus wel harder, dat zag je voor zijn baas. Dat zag je, maar die kon niet harder met die struikelende hoefijzers. Nou, dan zat ik alweer zo op mijn fietsje, zeg. En dan moest de wandeling nog beginnen, zeg. Nou. En dan moest de puberteit nog komen, zeg. Nou. Trouwens, de puberteit, heb je dat wel eens meegemaakt? Ik vind dat zo stupide geregeld. Ik vind dat zo misselijk. Ik ben er al lang overheen, maar ik heb er nog een trauma van. Eerlijk waar, ik vind dat zo stom geregeld. Kijk, eerst kom je al met een heleboel kinderverdriet en jeugdtrauma's door je kindertijd heen. En denk je, nou klaar, dat hebben we gehad, daar zijn we vanaf. En dan word je opeens opgeschreven met allemaal nieuwe spullen. Ja, waar je nooit om gevraagd hebt. Nieuwe voorgevel, zou ik maar zeggen. Nieuwe garnering, zou ik maar zeggen. Nieuwe lucht, get verluchten. Maar ja, wat je ermee moet, dat weet je niet. Dat wordt er niet bij verteld, dan sta je opeens met je spullen. Ja. Ja, wat heb jij? Ja, ik ook. Ja, weet ik veel. Jongens ook nieuwe spullen. Of ander formaat dan als het goed gaat. Nou ja, die moeten dan onmiddellijk iets met meisjes. Nou ja, dat waren wij dan dus weer. Maar ja, wij wisten bij God ook niet hoe dat moest. Wij hadden die spullen ook nog maar net. Ja, dus iedereen liep zo'n beetje door elkaar zo. Ja. Ja, probeer eens wat. Ik weet het niet. Je bent eigenlijk net een nieuwe videorecorder. Ja, weet je, heb je een nieuwe videorecorder gekocht, die staat te glimmen in je kast. Allemaal prachtige digitale tiptoetsen erop, nieuwe knoppen, weet ik veel. Schijn je van allerlei hartstikke leuke dingen mee te kunnen doen. Maar ja, hoe? Dat weet je nog even niet. Moet je eerst een hele rottige gebruiksaanwijzing door. Dan weet je het een beetje. Maar ja, die krijg je er dus niet bij je eigen nieuwe spullen. Bij je eigen digitale tiptoetsen. Nee, dat moet je dan zelf allemaal maar uitzien te vogelen. Ja, en dat vind ik ook zo misselijk.
Er wordt er ook nog zo vertederend over gedaan, weet je, dat ontluikend is en ontroerend en pril en romantisch, weet je wel, met David Hamilton met die wazige meisjes op die stijgers allemaal, weet je nou wel, en Bilitis en zo, en de Blue Lagoon met Brooke Shields, die had er ook een handje van, klerenwijf. Ja, ja, terwijl er is helemaal niks romantisch en prils en ontluikend en ontroerend aan, het bloed, het doet zeer en het stinkt. Ja, en je weet niet wat je ermee moet, ja. Dan zit je op die stijgers met je opgetrokken knieën een beetje te bloeden en te stinken. En een beetje, ja, niet te weten wat je ermee moet. Ik zie er opeens eentje zitten daar, god, het arme kind, ja. Moet er nog helemaal doorheen, komt wel goed hoor allemaal. Ja, het is echt een misselijke streek. Weet je wat ik nog wat, nou, weet je wat ik nog het allermisselijkst vind? Dat wou ik eigenlijk, dat vind ik het eigenlijk het misselijkst. Op een gegeven moment heb je eindelijk in de gaten hoe het moet met je nieuwe spullen. Weet je, ben je na jaren ben je daarachter gekomen. Na allemaal toestanden en gevogel, weet ik veel. Weet je dat je die voorgevel moet je in ieder geval laten zien. Er moet geen dikke trui over. Hier moet de hele rand, anders is het helemaal geen doen. Hoe het met jongens moet heb je ook eindelijk in de gaten gekregen. Technisch in ieder geval. En dan sta je op een ochtend op en dan denk je zo. Ik ga eens even lekker met mijn nieuwe spullen spelen. Ik weet nou eindelijk hoe het moet. En dan ga je voor de spiegel staan. Sta je helemaal trots naar je nieuwe spullen te kijken. Zo, waarvan je nou alle ins en outs, zeg maar, kent, alle mogelijkheden weet. En dan kijk je nog eens beter zo. En dan denk je, welke nieuwe spullen eigenlijk? Ja, is het nieuw, is er ondertussen al lang weer af. Zitten de krassen en de butsen zitten er alweer in? Is de postbode er alweer overheen geweest? Stupide geregeld, het arme k-

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Ah, zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.nl.

0: En misschien mag ik u in de zaal vragen om met een hartelijk applaus te ontvangen mijn nieuwe en charmante assistente. Hier is Herman. Hermien brengt dan nu charmant de eerste kandidaat en ontvangt u die alstublieft met een hartelijk applaus, dames en heren. Gaat u zitten, neemt u plaats. En gaat u staan. Wat is dit voor een puinhoop? Nee, Herman. Je duwt die man. Blijft u zitten, meneer. Af. Nee, u niet, meneer. Dat u nou zit als je met een toestand. Weg jij, Hermien, weg. Hermien. Ga naar Gert. Hup. Bent u zover?
1: Ben ik al te zien? Kan ze mij al zien?
0: Ja, de camera's staan al lang. Nee, wilt u niet zwaaien? Als iedereen gaat zitten, zwaaien. Nee, wilt u niet zwaaien? Als iedereen gaat zitten, er wordt niet gezwaaid! Hartelijk dank voor uw spontane medewerking. Hartelijk dank. Zo, en dan gaan we maar meteen met de gebruikelijke vraag beginnen. Die betreft dan de personalia. En wat is dat met die hand?
1: Oh ja, ik heb wel last van een beetje warme knieën. Ja, dat kan ik ook niet helpen. Een beetje warme
0: knieën. Dan legt u ze rustig op schoot. Zo. Nou ga ik, zei ik dus, beginnen met de gebruikelijke vraag. En die betreft de personalia. Ik zal van u...
1: Het licht is fel.
0: Dan kijkt u maar een beetje deze kant uit. Ja. Als u... Nee, gewoon schuins.
1: Oh, schuins. Ja.
0: Ja. Nou, dan gaan wij... Wat betekent dat met die voet? Zo, zijn we nou klaar? Alle ledematen rustig. Dan gaan we eens vragen, hoe is uw naam?
1: Hallo dames en heren.
0: Dat hoeft er niet allemaal bij, meneer.
1: Suikerbuik heet ik.
0: Aangenaam, meneer Suikerbuik. Een leuke naam. Ik ben de quizmaster. Ik ga u een paar vragen stellen waarop mooie prijzen te winnen zijn.
1: Zal ik dan de antwoorden geven?
0: Dat is inderdaad de bedoeling. Okay. Ja, u geeft de antwoorden. Nou, meneer Suikerbuik, let u op. De eerste vraag is een muzikale vraag.
1: Wie... Gaat het over muziek?
0: Juist. Wie componeerde de negende van Beethoven? Nou, een vrij eenvoudige vraag, nietwaar? De vraag zelf zegt het al. De negende van Beethoven, dus dat is Beethoven.
1: Je weet het wel.
0: Leuk geantwoord, u krijgt daarvoor...
2: De aanmoedigingsprijs!
0: De aanmoedigingsprijs, dames en heren. En meneer krijgt een prijzenkoffertje op de schoot gezet. En daarin gaan de prijzen die er eventueel... Ja, je kunt gaan, Hermien. Niet frunniken. Weg. En meneer die heeft gewonnen een... Hallo, let u even op. Een 14-daagse geheel verzorgde reis naar Spanje.
3: Oh, nee!
0: Hoe lang duurt de 4-daagse?
1: Die van Nijmegen of die van Apeldoorn?
0: Pak er maar één!
1: Die van Nijmegen.
0: Nou, hoe lang?
1: 2 jaar.
0: Oké, u krijgt daarvoor...
2: De Beenhakkoesprijs!
0: Kijk, weer eens even. Weer een symbolische prijs. Ja, leg hem maar aan. Geef hem maar aan. Als u hem even aan wilt pakken. En dan gaat u weer even raden. Let u eens even op. Wat houdt dit in? Wat denkt u? Wat hebt u gewonnen? Wat houdt dit in?
1: Nou, u probeert bijna een beetje in de zet.
0: Nee. Wat houdt dit in? Wat denkt u? Wat hebt u gewonnen?
1: Ja, dat is... Plassen.
0: Heel goed. Een 14-daagse rondvaart op de Loosdrechtse plassen. Hartelijk bedankt voor uw medewerking. Hiermee zijn we gekomen aan het einde van het eerste gedeelte van deze quiz, dames en heren. We hebben even... Hallo.
1: Ik wil graag deze prijs beschikbaar stellen aan bejaarden op het eindpunt.
0: Er wordt niets beschikbaar gesteld. U neemt alles mee.
1: Alles?
0: Alles. En
4: Mix 24. Non-stop music.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in

jodelzangeres Hilde Kor uit Groningen. Heel veel dank. De nu volgende gedichtencyclus heet... Daar kreeg het ANP moeilijkheden mee. Goedemorgen luisteraars, het is vandaag 1 april. De juiste tijd is 5 voor 9, 1 april is 10 voor 9, 1 april is toch 5 voor 9. En op deze 2 april, 1 april, beginnen wij met nieuws in het kort. Op de afsluitdijk is een caravan van de weg geblazen. 67 mensen konden worden gearresteerd. Harke heuje, uit zijn hui, knarren naar je hei. Verder buitenlands nieuws. De betonpaal die vanaf een viaduct op president Reagan is gegooid, heeft overal in de wereld voor heftige reacties gezorgd. Premier Thatcher sprak van moord, premier Lubbers van een betonpaal. De Nederlander beheert zijn moedertaal slecht. En op een vraag aan de minister van WVZ of ik hij van mening was dat een gemiddelde Nederlander over een te klein vocabulaire beschikt, antwoordde de minister, moh. Glanerbrug heeft kabeltelevisie. Nadat de burgemeester van Enschede de kabel vanmiddag plechtig in gebruik heeft gesteld, kan Glanerbrug Sky Channel, Musicbox, TV5, abonneertelevisie en de Russische televisie ontvangen. Wanneer Glanerbrug riolering krijgt, is nog niet bekend. Frits Bom en Wim Bosboom hebben een druiventest gedaan. Ze kwamen beide als beste uit de bus. De beroemde modeontwerper Henny de Bruin is zojuist bij een verkeersongeval om het leven gekomen. Hij werd overreden door een beige vrachtwagencombinatie. Dan volgt nu het nieuws voor doven en slechthorenden. Glanerbrug heeft kabeltelevisie! Sport. De Franse wielrenner Jacques Martin is gepasseerd in de klassementen, maar behoudt de gele leiderstrui. Weliswaar heeft hij 34 minuten verloren, maar hij behoudt de gele leiderstrui. Er is met hem gepraat. Men heeft geprobeerd hem ervan te overtuigen dat het niet eerlijk is. Maar Jacques behoudt de gele leiderstrui. Biljarten. In Parijs werd het wereldkampioenschap 10 over rood gehouden. De Nederlander Henny Jansen werd voor de 6e achtereenvolgende keer tweede. Wat dat betreft begint heel aardig op Joop Zoetemelk te lijken. Die kan ook niet biljarten. Jeu de boule. Eveneens in Parijs werd het Europees kampioenschap Jeu de boule gehouden. 5 landen deden een gooi naar de prijzen en moesten worden gedisqualificeerd. Tot zover het nieuws. Dan volgt nu de weersverwachting. Tot morgenavond. Aanhouden slecht weer. Een rare zin. Volgt nu de weersverwachting. Tot morgenavond. Aanhouden slecht weer. Dames en heren, volgt nu de weersverwachting. Tot morgenavond. Aanhouden slecht weer. Volgt nu de weersverwachting. Tot morgenavond. Aanhouden slecht weer. Kom ik zo gauw niet uit. Er worden middagtemperaturen verwacht van 1 uur 's middags tot 6 uur 's avonds. Nou.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.